0: kwamen. Zonder enige aanleiding schopten ze hem, waardoor hij viel. De politie doet een getuigenoproep en focust zich daarbij specifiek op één persoon. Een vrouw die direct na het incident naar het slachtoffer liep en verklaarde alles te hebben gezien. De Lieshoutse kermis strijkt dit jaar wederom neer op de heuvel. Van zaterdag 5 tot en met dinsdag 8 september is het dagelijks vanaf 2 uur geopend. Zwier in de draaimolen, schiet raak in de schiettent en geniet van snoep of oliebollen. Bij het Bavaria Brouwerijcafé en Bier en Broers is er een vol feestprogramma. Zaterdag 5 september Hollandse avond met muziek en surpriseact. Zondag 6 september Super Sunday met diverse DJ's en artiesten. Maandag 7 september Lieshout op volle toeren. Voor iedereen is er wat te doen. De aanhoudende droogte in het werkgebied van A en Maas laat diepe sporen na. Waterstanden in sloten en beken dalen snel en sommige zijn zelfs volledig drooggevallen. Ook de grondwaterstanden zijn fors gedaald. Tegelijkertijd verslechtert de waterkwaliteit aanzienlijk. Blauwalgen floreren explosief en het waterleven lijdt zwaar onder deze omstandigheden. De vooruitzichten voor de komende weken bieden helaas weinig hoop. Het neerslagtekort zal verder toenemen. De gevolgen van deze langdurige droogte kunnen zelfs tot in het voorjaar merkbaar blijven. Voor meer nieuws kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
3: OSR.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het Nationaal Hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De aanhoudende droogte in het werkgebied van A en Maas laat diepe sporen na. Waterstanden in sloten en beken dalen snel en sommige zijn zelfs volledig drooggevallen. Ook de grondwaterstanden zijn fors gedaald. Tegelijkertijd verslechtert de waterkwaliteit aanzienlijk. Blauwalgen floreren explosief en het waterleven lijdt zwaar onder deze omstandigheden. De vooruitzichten voor de komende weken bieden helaas weinig hoop. Het neerslagtekort zal verder toenemen. De gevolgen van deze langdurige droogte kunnen zelfs tot in het voorjaar merkbaar blijven. Een man is afgelopen vrijdagmiddag van zijn fiets geschopt en daarna achtergelaten aan de Pater van Elsenstraat in Gemert. Drie jonge daders reden na het incident door op hun fatbikes. De man fietste rond 2 uur 's middags door de straat toen de jongens vanuit de richting van de Kapelaanstraat kwamen. Zonder enige aanleiding schopten ze hem, waardoor hij viel. De politie doet een getuigenoproep en focust zich daarbij specifiek op één persoon. Een vrouw die direct na het incident naar het slachtoffer liep en verklaarde alles te hebben gezien. De compleet vernieuwde Milieustraat van Laarbeek draait naar volle tevredenheid. Op zaterdag maken inwoners dankbaar gebruik van het fonkelnieuwe asfalt en de glanzende containers. Medewerker Rodriguez van Lierop onderschept handig een autoradio en benadrukt dat ook kringloopspullen welkom zijn. Beheerder Frans van der Heijden van Blink meldt dat afspraken lange rijen voorkomen. Op een drukke zaterdagochtend wachten hooguit een stuk of 7 auto's. Angela Kortoms uit Lieshout bracht al haar tweede lading groen afval na het snoeien. Veel mensen hebben het snoeiafval de afgelopen sluitingsperiode opgespaard. Voor meer nieuws kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

light is on. Is it dusk or is it

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het Nationaal Hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Een man is afgelopen vrijdagmiddag van zijn fiets geschopt en daarna achtergelaten aan de Pater van Elsenstraat in Gemert. Drie jonge daders reden na het incident door op hun fatbikes. De man fietste rond 2 uur 's middags door de straat toen de jongens vanuit de richting van de Kapelaanstraat kwamen. Zonder enige aanleiding schopte ze hem, waardoor hij viel. De politie doet een getuigenoproep en focust zich daarbij specifiek op één persoon. Een vrouw die direct na het incident naar het slachtoffer liep en verklaarde alles te hebben gezien. De aanhoudende droogte in het werkgebied van A en Maas laat diepe sporen na. Waterstanden in sloten en beken dalen snel en sommige zijn zelfs volledig drooggevallen. Ook de grondwaterstanden zijn fors gedaald. Tegelijkertijd verslechtert de waterkwaliteit aanzienlijk. Blauwalgen floreren explosief en het waterleven lijdt zwaar onder deze omstandigheden. De vooruitzichten voor de komende weken bieden helaas weinig hoop. Het neerslagtekort zal verder toenemen. De gevolgen van deze langdurige droogte kunnen zelfs tot in het voorjaar merkbaar blijven. De compleet vernieuwde Milieustraat van Laarbeek draait naar volle tevredenheid. Op zaterdag maken inwoners dankbaar gebruik van het fonkelnieuwe asfalt en de glanzende containers. Medewerker Rodriguez van Lierop onderschept handig een autoradio en benadrukt dat ook kringloopspullen welkom zijn. Beheerder Frans van der Heijden van Blink meldt dat afspraken lange rijen voorkomen. Op een drukke zaterdagochtend wachten hooguit een stuk of 7 auto's. Angela Kortoms uit Lieshout bracht al haar tweede lading groen afval na het snoeien. Veel mensen hebben het snoeiafval de afgelopen sluitingsperiode opgespaard. Voor meer nieuws kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het Nationaal Hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De aanhoudende droogte in het werkgebied van A en Maas laat diepe sporen na. Waterstanden in sloten en beken dalen snel en sommige zijn zelfs volledig drooggevallen. Ook de grondwaterstanden zijn fors gedaald. Tegelijkertijd verslechtert de waterkwaliteit aanzienlijk. Blauwalgen floreren explosief en het waterleven lijdt zwaar onder deze omstandigheden. De vooruitzichten voor de komende weken bieden helaas weinig hoop. Het neerslagtekort zal verder toenemen. De gevolgen van deze langdurige droogte kunnen zelfs tot in het voorjaar merkbaar blijven. De warmte zorgt voor uitdagingen bij drinkwaterbedrijf Brabant Water. Een tekort aan drinkwater dreigt niet, maar het is wel een grote uitdaging om alle inwoners op drukke momenten van water te voorzien. Woordvoerder Peter Hiemstra meldt dat afgelopen weekend nog code geel van kracht was. Ons drinkwater komt diep uit de grond en daar is nog genoeg van. De moeilijkheid zit in de distributie, vooral op momenten dat iedereen veel water verbruikt, zoals 's ochtends en 's avonds. Het netwerk van zo'n 20.000 kilometer aan leidingen in Brabant staat onder hoge druk. Dat zorgt nu voor piekmomenten. Een man is afgelopen vrijdagmiddag van zijn fiets geschopt en daarna achtergelaten aan de Pater van Elsenstraat in Gemert. Drie jonge daders reden na het incident door op hun fatbikes. De man fietste rond 2 uur 's middags door de straat toen de jongens vanuit de richting van de Kapelaanstraat kwamen. Zonder enige aanleiding schopten ze hem, waardoor hij viel. De politie doet een getuigenoproep en focust zich daarbij specifiek op één persoon. Een vrouw die direct na het incident naar het slachtoffer liep en verklaarde alles te hebben gezien. Voor meer nieuws kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

beleefde hit. OSR 920. Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR Non-Stop Nacht.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Er rijden op dit moment geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. De bovenleiding is kapot. De problemen ontstonden gistermiddag al, maar het herstel vergt meer tijd. Waardoor de bovenleiding kapot ging is onduidelijk. Reizigers die van Den Haag naar Utrecht en vice versa willen, moeten omreizen via Amsterdam. De extra reistijd is ongeveer een uur. De NS hoopt de problemen rond 9 uur vanochtend opgelost te hebben. Volgens de Amerikanen beginnen er vandaag nieuwe onderhandelingen met Iran over een staakt het vuren. Iran zelf heeft die gesprekken nog niet bevestigd. Volgens minister Arachi van Iran bevinden de gesprekken met Oman zich in de afrondende fase. Beide landen grenzen aan de straat van Hormuz. Het is niet voor het eerst dat Trump zegt dat de VS en Iran dicht bij een akkoord zijn. Meermaals liep het op niets uit en gingen de beschietingen door. Het noordoosten van Egypte is vanochtend vroeg opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 5,3. Het epicentrum lag 38 kilometer ten noordoosten van de havenstad Suez en 130 kilometer ten oosten van de hoofdstad Cairo. De aardbeving werd zelfs gevoeld in Alexandrië op 200 kilometer afstand. Er zijn nog geen meldingen over mogelijke slachtoffers of schade. Zware aardbevingen komen maar zelden voor in Egypte. Inwoners van Zuid-Korea zijn door de autoriteiten gemaand binnen te blijven. Voor de vijfde dag op rij is het er boven de 40 graden. Het is de heetste periode sinds het begin van de metingen meer dan een eeuw geleden. Veel Zuid-Koreanen zoeken noodgedwongen hun toevlucht in winkelcentra en cafés waar airconditioning is. Het aantal hittegolfdagen in Zuid-Korea is de voorbije 5 jaar meer dan verdubbeld. Het weer, het wordt tropisch en drukkend warm bij weinig wind. De maxima schommelen rond de 35 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De aanhoudende droogte in het werkgebied van A en Maas laat diepe sporen na. Waterstanden in sloten en beken dalen snel en sommige zijn zelfs volledig drooggevallen. Ook de grondwaterstanden zijn fors gedaald. Tegelijkertijd verslechtert de waterkwaliteit aanzienlijk. Blauwalgen floreren explosief en het waterleven lijdt zwaar onder deze omstandigheden. De vooruitzichten voor de komende weken bieden helaas weinig hoop. Het neerslagtekort zal verder toenemen. De gevolgen van deze langdurige droogte kunnen zelfs tot in het voorjaar merkbaar blijven. Een man is afgelopen vrijdagmiddag van zijn fiets geschopt en daarna achtergelaten aan de Pater van Elsenstraat in Gemert. 3 jonge daders reden na het incident door op hun fatbikes. De man fietste rond 2 uur 's middags door de straat toen de jongens vanuit de richting van de Kapelaanstraat kwamen. Zonder enige aanleiding schopten ze hem, waardoor hij viel. De politie doet een getuigenoproep en focust zich daarbij specifiek op 1 persoon. Een vrouw die direct na het incident naar het slachtoffer liep en verklaarde alles te hebben gezien. De compleet vernieuwde Milieustraat van Laarbeek draait naar volle tevredenheid. Op zaterdag maken inwoners dankbaar gebruik van het fonkelnieuwe asfalt en de glanzende containers. Medewerker Rodriguez van Lierop onderschept handig een autoradio en benadrukt dat ook kringloopspullen welkom zijn. Beheerder Frans van der Heijden van Blink meldt dat afspraken lange rijen voorkomen. Op een drukke zaterdagochtend wachten hooguit een stuk of 7 auto's. Angela Kortoms uit Lieshout bracht al haar tweede lading groen afval na het snoeien. Veel mensen hebben het snoeiafval de afgelopen sluitingsperiode opgespaard. Voor meer nieuws kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. In de Amerikaanse staat Washington zijn zeker 60.000 mensen geëvacueerd vanwege de enorme bosbranden daar. Zeker 600 gebouwen zijn verwoest en de noodtoestand is er afgekondigd. In en rond Spokane, de op één na grootste stad van de staat Washington, heeft het vuur inmiddels een gebied van 21 vierkante kilometer in de as gelegd. Ook in de staten Idaho en Oregon woeden veel natuurbranden. Er rijden op dit moment geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. De bovenleiding is kapot. De problemen ontstonden gistermiddag al, maar het herstel vergt meer tijd. Waardoor de bovenleiding kapot ging is onduidelijk. Reizigers die van Den Haag naar Utrecht en vice versa willen, moeten omreizen via Amsterdam. De extra reistijd is ongeveer een uur. De NS hoopt de problemen rond 9 uur vanochtend opgelost te hebben. Volgens de Amerikanen beginnen er vandaag nieuwe onderhandelingen met Iran over een staakt het vuren. Iran zelf heeft die gesprekken nog niet bevestigd. Volgens minister Arachi van Iran bevinden de gesprekken met Oman zich in de afrondende fase. Beide landen grenzen aan de straat van Hormuz. Het is niet voor het eerst dat Trump zegt dat de VS en Iran dicht bij een akkoord zijn. Meermaals liep het op niets uit en gingen de beschietingen door. Het noordoosten van Egypte is vanochtend vroeg opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 5,3. Het epicentrum lag 38 kilometer ten noordoosten van de havenstad Suez en 130 kilometer ten oosten van de hoofdstad Cairo. De aardbeving werd zelfs gevoeld in Alexandrië op 200 kilometer afstand. Er zijn nog geen meldingen over mogelijke slachtoffers of schade. Zware aardbevingen komen maar zelden voor in Egypte. Het weer, het wordt tropisch en drukkend warm bij weinig wind. De maxima schommelen rond de 35 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De Lieshoutse kermis strijkt dit jaar wederom neer op de heuvel. Van zaterdag 5 tot en met dinsdag 8 september is het dagelijks vanaf 2 uur geopend. Zwier in de draaimolen, schiet raak in de schiettent en geniet van snoep of oliebollen. Bij het Bavaria Brouwerijcafé en Bier en Broers is er een vol feestprogramma. Zaterdag 5 september Hollandse avond met muziek en surpriseact. Zondag 6 september Super Sunday met diverse DJ's en artiesten. Maandag 7 september Lieshout op volle toeren. Voor iedereen is er wat te doen.
3: De compleet vernieuwde Milieustraat van Laarbeek draait naar volle tevredenheid. Op zaterdag maken inwoners dankbaar gebruik van het fonkelnieuwe asfalt en de glanzende containers. Medewerker Rodriguez van Lierop onderschept handig een autoradio en benadrukt dat ook kringloopspullen welkom zijn. Beheerder Frans van der Heijden van Blink meldt dat afspraken lange rijen voorkomen. Op een drukke zaterdagochtend wachten hooguit een stuk of 7 auto's. Angela Kortoms uit Lieshout bracht al haar tweede lading groen afval na het snoeien. Veel mensen hebben het snoeiafval de afgelopen sluitingsperiode opgespaard. De warmte zorgt voor uitdagingen bij drinkwaterbedrijf Brabant Water. Een tekort aan drinkwater dreigt niet, maar het is wel een grote uitdaging om alle inwoners op drukke momenten van water te voorzien. Woordvoerder Peter Hiemstra meldt dat afgelopen weekend nog code geel van kracht was. Ons drinkwater komt diep uit de grond en daar is nog genoeg van. De moeilijkheid zit in de distributie, vooral op momenten dat iedereen veel water verbruikt, zoals 's ochtends en 's avonds. Het netwerk van zo'n 20.000 kilometer aan leidingen in Brabant staat onder hoge druk. Dat zorgt nu voor piekmomenten. Voor meer nieuws kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

Kast en Raak. Op een nieuwe dag, een nieuwe ochtend, een nieuwe week is begonnen. Maandag 3 augustus, een hele goede morgen. Dit is OSR 920. Klaarwakker is weer bij je tot en met vrijdag. Elke dag de bekende ingrediënten en natuurlijk fijne muziek om je op weg te helpen richting de rest van de dag. En daarin vandaag onder meer Loreen.

0: Sergio Mendes samen met de Brazil 66 en Laureen ervoor met de Tattoo ook nog. We kijken terug naar het weer van 3 augustus 2006. Toen was het zonnig met af en toe een sliert sluierbewolking. De maximumtemperatuur werd 25 graden. De minimumtemperatuur 's nachts ging terug naar 14. De wind kwam uit het zuidoosten en 's avonds bleef het droog.
1: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Dijssen.

Ja, er zijn natuurlijk mensen die dat als ideaal zien. Hè? Een mooie rijke vrouw zonder problemen. Jan-Paul van der Meijer was dat hier op Overzeg. 9-2-0 in de vroege ochtend nog met koffie en een boterham bij de hand. En hoe is het met jou? Was je weekend een beetje mooi? Heb je ervan genoten? En ben je nu weer aan het opstarten voor een nieuwe week? Nou, dan zijn wij bij je. Met onder meer de Cats. I can still

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. In de Amerikaanse staat Washington zijn zeker 60.000 mensen geëvacueerd vanwege de enorme bosbranden daar. Zeker 600 gebouwen zijn verwoest en de noodtoestand is er afgekondigd. Er rijden op dit moment geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. De bovenleiding is kapot. Volgens de Amerikanen beginnen er vandaag nieuwe onderhandelingen met Iran over een staakt het vuren. Iran zelf heeft die gesprekken nog niet bevestigd. Het noordoosten van Egypte is vanochtend vroeg opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 5,3. Het epicentrum lag 38 kilometer ten noordoosten van de havenstad Suez en 130 kilometer ten oosten van de hoofdstad Cairo. Het weer, het wordt tropisch en drukkend warm bij weinig wind. De maxima schommelen rond de 35 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Ooit van gehoord? Dit was Moses en dat nummer We Just. Bluff, die hoorde je daarvoor, die kende je vast en zeker wel. Aanzoek zonder ringen. Dan het archiefnieuws van de maand augustus, want daar zijn we tenslotte in aanbeland. De eerste Nederlandse televisieuitzending van het Polygoonjournaal vindt in 1955 plaats. Heel bekend geworden in Nederland. En bij een brand in een hotel in Den Haag komen in 1986 vier mensen om het leven. En de sluiting van de Ford-fabriek in Amsterdam wordt aangekondigd. Dat gebeurde in 1996. En dan de sportvraag van vandaag. Welke Nederlandse wielrenner won in augustus 1976 een etappe in de Ronde van Spanje?

Say What You Want, een nummer uit het verleden van Texas en Plastic Ono Band nog met Give Peace a Chance. Het was trouwens Henny Kuiper die in augustus 1976 een etappe in de Ronde van Spanje won. Dat is de spotvraag van vandaag namelijk.

Superstition met Stevie Wonder brengt een einde aan dit uur. Klaar wakker, zometeen zijn we terug naar achten.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Cuba zit voor de vierde keer in korte tijd zonder stroom. Bijna 10 miljoen Cubanen zitten op dit moment zonder elektriciteit. Het Caribische land kampt al geruime tijd met een instabiele elektriciteitsvoorziening. Sinds de olieblokkade van de VS in januari namen de toch al beperkte brandstofreserves voor de elektriciteitscentrales verder af. De Cubaanse overheid legt langdurige stroomonderbrekingen op om het stroomverbruik in te dammen. Daardoor zitten inwoners van de hoofdstad Havana soms ruim een etmaal zonder stroom. Bij een explosie en de daaropvolgende brand in een appartement in Apeldoorn is een gewonde gevallen. De brandweer had het vuur snel onder controle. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en daarna naar een ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio kan nog niets zeggen over de oorzaak van de explosie. In de Amerikaanse staat Washington zijn zeker 60.000 mensen geëvacueerd vanwege de enorme bosbranden daar. Zeker 600 gebouwen zijn verwoest en de noodtoestand is er afgekondigd. In en rond Spokane, de op één na grootste stad van de staat Washington, heeft het vuur inmiddels een gebied van 21 vierkante kilometer in de as gelegd. Ook in de staten Idaho en Oregon woeden veel natuurbranden. Het treinverkeer tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam komt weer langzaam op gang. Door een kapotte bovenleiding reden op die trajecten sinds gistermiddag geen treinen. De storing blijkt te zijn veroorzaakt door een trein bij Gouda die de bovenleiding kapot heeft getrokken. De afgelopen nacht en tijdens de vroege ochtendspits is hard gewerkt aan het herstel van de bovenleiding. De defecte trein bij Gouda is weggesleept. De dienstregeling van de NS is weer hervat. Het weer. Het wordt tropisch en drukkend warm bij weinig wind. De maxima schommelen rond de 35 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De aanhoudende droogte in het werkgebied van A en Maas laat diepe sporen na. Waterstanden in sloten en beken dalen snel en sommige zijn zelfs volledig drooggevallen. Ook de grondwaterstanden zijn fors gedaald. Tegelijkertijd verslechtert de waterkwaliteit aanzienlijk. Blauwalgen floreren explosief en het waterleven lijdt zwaar onder deze omstandigheden. De vooruitzichten voor de komende weken bieden helaas weinig hoop. Het neerslagtekort zal verder toenemen. De gevolgen van deze langdurige droogte kunnen zelfs tot in het voorjaar merkbaar blijven.
3: De compleet vernieuwde Milieustraat van Laarbeek draait naar volle tevredenheid. Op zaterdag maken inwoners dankbaar gebruik van het fonkelnieuwe asfalt en de glanzende containers. Medewerker Rodriguez van Lierop onderschept handig een autoradio en benadrukt dat ook kringloopspullen welkom zijn. Beheerder Frans van der Heijden van Blink meldt dat afspraken lange rijen voorkomen. Op een drukke zaterdagochtend wachten hooguit een stuk of 7 auto's. Angela Kortoms uit Lieshout bracht al haar tweede lading groen afval na het snoeien. Veel mensen hebben het snoeiafval de afgelopen sluitingsperiode opgespaard. De warmte zorgt voor uitdagingen bij drinkwaterbedrijf Brabant Water. Een tekort aan drinkwater dreigt niet, maar het is wel een grote uitdaging om alle inwoners op drukke momenten van water te voorzien. Woordvoerder Peter Hiemstra meldt dat afgelopen weekend nog code geel van kracht was. Ons drinkwater komt diep uit de grond en daar is nog genoeg van. De moeilijkheid zit in de distributie, vooral op momenten dat iedereen veel water verbruikt, zoals 's ochtends en 's avonds. Het netwerk van zo'n 20.000 kilometer aan leidingen in Brabant staat onder hoge druk. Dat zorgt nu voor piekmomenten. Voor meer nieuws kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920.

Alles begon met een kus. Wat Chocolatey zong erover. It started with a kiss. En daarmee is ook het tweede gedeelte van Klaarwakker voor vandaag gestart. Goedemorgen. Het is 3 augustus, maandagochtend. Hier op OSR 920. Wij zijn bij je om je te vergezellen in de eerste uren van de dag.

0: Stel, je lag nog in bed, dan ben je nu waarschijnlijk al wakker als tenminste je telefoon of je wekkerradio of wat dan ook op een redelijk volume stond. Nothing But Thieves hoorde je en Evolution. Aaron Preisstedt, ken je die nog? Uit een ver verleden, ze maakte behoorlijk wat nummers. Twee daarvan waren Highly Lee, Highly Low en I Put A Spell On You. En die twee, die komen nu voorbij.
1: Eén artiest, twee nummers. Dit is 2 van 1.
2: On every tree there

Nou, ook weer zo'n nummer wat door veel artiesten ooit wel eens een keer is gecoverd. I Put a Spell on You. Dit was de versie van Alan Price Set. En Hi Lily, Hi Lo hoor je ook nog.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Cuba zit voor de vierde keer in korte tijd zonder stroom. Bijna 10 miljoen Cubanen zitten op dit moment zonder elektriciteit. Bij een explosie en de daaropvolgende brand in een appartement in Apeldoorn is een gewonde gevallen. De brandweer had het vuur snel onder controle. In de Amerikaanse staat Washington zijn zeker 60.000 mensen geëvacueerd vanwege de enorme bosbranden daar. Zeker 600 gebouwen zijn verwoest en de noodtoestand is er afgekondigd. Het treinverkeer tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam komt weer langzaam op gang. Door een kapotte bovenleiding reden op die trajecten sinds gistermiddag geen treinen. De storing blijkt te zijn veroorzaakt door een trein bij Gouda die de bovenleiding kapot heeft getrokken. Het weer, het wordt tropisch en drukkend warm bij weinig wind. De maxima schommelen rond de 35 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Tears Dry on their own. Dat was Amy Winehouse.
1: Top 1000.
0: Daar zijn we inderdaad weer in aanbeland. En daar vinden we een nummer uit 1987 getiteld In the Dutch Mountains. En natuurlijk komt dat van de Nits. De Nits namen dit nummer op in een studio in Haarlem. Henk Hofstede schreef de tekst over een fictief Nederlands gebergte. Want ja, we hebben nou eenmaal geen bergen. Het nummer verscheen op hun album In the Dutch Mountains. En de band gebruikte een accordeon voor het folkloristische geluid.

Judy Call en de dames van All Saints van de Poosje terug alweer. Product uit ons eigen kikkerlandje van Miss Montreal.

Raccoon, daarvoor ABBA werd een iets minder bekend nummer van hen. Under Attack en Miss Montreal, ook daarvoor nog rijtje van 3. Daarmee gaan we richting het einde van Klaarwakker voor vandaag. Straks de muziekfabriek natuurlijk al jarenlang te horen op dit station. Ook vandaag weer tot aan 12 uur. De fijnste muziek om je werk te doen, of om niks te doen gewoon, om thuis te zitten, mag ook. Dit is Exile, tot morgen, fijne dag. All day I've been thinking about you, baby, my one desire.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De kans dat ook Nederland te maken krijgt met ernstige natuur- of bosbranden wordt steeds groter. De weersomstandigheden die het risico vergroten schuiven steeds verder naar het noorden. Het risico in ons land is de voorbije 10 jaar zowat verdubbeld ten opzichte van de 30 jaar daarvoor. Ook in België en Duitsland stijgt het risico. De bosbranden in Frankrijk en Spanje laten een spoor van verwoesting na. Ook door de extreme temperaturen boven de 40 graden in deze landen. Het gaat slecht met het koraal rond het eiland Bonaire. Er is nog maar 10% van de oorspronkelijke hoeveelheid over, zeggen Nederlandse wetenschappers. Rondom de Nederlandse gemeente Bonaire is de zeebodem nog maar voor 5% bedekt met koraal, tegen 60% 50 jaar geleden. Opwarmend zeewater is funest voor het koraal. Bij hogere temperaturen hebben bacteriën vrij spel. Het koraal rond Bonaire is daardoor ook gevoeliger voor ziektes. In de Gazastrook zijn 19 Palestijnen gedood bij Israëlische luchtaanvallen. Hulpverleners noemen dat het hoogste aantal op één dag sinds weken. Eerder op de dag waren al 11 doden gemeld. Met de aanvallen lijkt Israël een recent vredesvoorstel van de Amerikaanse president Trump af te wijzen. Trump kondigde vrijdag een plan aan waarin Hamas zich volledig ontwapent en Israël zich terugtrekt uit Gaza. Bij een explosie en de daaropvolgende brand in een appartement in Apeldoorn is een gewonde gevallen. De brandweer had het vuur snel onder controle. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en daarna naar een ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio kan nog niets zeggen over de oorzaak van de explosie. Het weer, het wordt tropisch en drukkend warm bij weinig wind. De maxima schommelen rond de 35 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Een man is afgelopen vrijdagmiddag van zijn fiets geschopt en daarna achtergelaten aan de Pater van Elsenstraat in Gemert. Drie jonge daders reden na het incident door op hun fatbikes. De man fietste rond 2 uur 's middags door de straat toen de jongens vanuit de richting van de Kapelaanstraat kwamen. Zonder enige aanleiding schopte ze hem, waardoor hij viel. De politie doet een getuigenoproep en focust zich daarbij specifiek op één persoon. Een vrouw die direct na het incident naar het slachtoffer liep en verklaarde alles te hebben gezien. De aanhoudende droogte in het werkgebied van A en Maas laat diepe sporen na. Waterstanden in sloten en beken dalen snel en sommige zijn zelfs volledig drooggevallen. Ook de grondwaterstanden zijn fors gedaald. Tegelijkertijd verslechtert de waterkwaliteit aanzienlijk. Blauwalgen floreren explosief en het waterleven lijdt zwaar onder deze omstandigheden. De vooruitzichten voor de komende weken bieden helaas weinig hoop. Het neerslagtekort zal verder toenemen. De gevolgen van deze langdurige droogte kunnen zelfs tot in het voorjaar merkbaar blijven. De Lieshoutse kermis strijkt dit jaar wederom neer op de heuvel. Van zaterdag 5 tot en met dinsdag 8 september is het dagelijks vanaf 2 uur geopend. Zwier in de draaimolen, schiet raak in de schiettent en geniet van snoep of oliebollen. Bij het Bavaria Brouwerijcafé en Bier en Broers is er een vol feestprogramma. Zaterdag 5 september Hollandse avond met muziek en surpriseact. Zondag 6 september Super Sunday met diverse DJ's en artiesten. Maandag 7 september Lieshout op volle toeren. Voor iedereen is er wat te doen. Voor meer nieuws kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Mariska en de Zijner, ofwel Shocking Blue en Mardi Joe, Janssen Bakkerband en Solliciteren. Ze zeggen alleen maar solliciteren. Goedemorgen, van harte welkom. We beginnen met een nieuwe maand, 3-8-2026. Tot dan 12 uur zit de muziekfabriek. Dankjewel voor de afgelopen 2 uur aan Ronnie Thijssen. Trump kondigt hervatting gesprekken aan met Iran en geen reactie vanuit Teheran. En Gelderse veerpontjes uit de vaart door de lage waterstanden op de rivieren. Ja, het schijnt de laagste stand te zijn die ooit gemeten is. Er zijn heel veel rivieren. Tot om 12 uur hebben wij via muziekfabriek. Ik heb de plaatsen verhaal, leuke berichten, de verjaardagskalender. Het komt allemaal voorbij. Oh ja, zoals altijd, de beste muziek.
1: Ben van Rio.

Heel lang geleden was het de leadzanger van Soft Cell. Ik heb het over Mark Albert en Tears Run, Rings, Emotions and the Best of My Love. Dit is OSR 920. Ach, dit is leuk. Plaatje van Mistral. Hoor je nergens. Maar bij ons rijden we het een keertje. Jamie.

Real Thing. Dit is OSR920. Dat was vandaag zeer warm met 33 of 34 graden. De zon schijnt flink en dat trekken wolkenvelden over. De matige wind komt uit verschillende richtingen. En vanavond blijft het nog lang heet. Het wordt bovendien een stuk vochtiger, waardoor het klam en benauwd kan aanvoelen. In de vochtige lucht kan een lokale bui vallen, maar meestal blijft het droog. En op dinsdag wordt het erg heet en benauwd. En naast de zon en wolken stijgt in de middag ook de kans op een onweersbui. En vanaf woensdag is het een paar dagen wat minder heet.

Mooi, hè? Popmuziek uit Nederland. The Bintangs and Riding on the Ellen and Midjour. And If I Wasn't Tavares. And Don't Take Away the Music. Hier op de nummer 1 van de streek. Dit is OSL 920. Met een van die vele hits van Coldplay. Ditmaal hebben we gekozen voor Lost.

Ach, wat een lieve plaat is dit nog, hè? Dr. Hook and a little bit more love. Kiss and I was made for loving you op OSR. Zo direct het nieuws van 10 uur. Daarna nog 2 uur lang muziekfabriek. Met onder andere de plaat is een verhaal. Ja, Ice House and Crazy.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Bij een Oekraïense droneaanval zijn zeker 8 doden gevallen. Opnieuw werd een magazijn getroffen van de Russische webwinkel Wildberries. Rusland zegt dat het 635 drones heeft neergehaald. Oekraïne voerde al tientallen aanvallen uit op vestigingen van Wildberries met als doel de oorlog tot bij de Russische consument te brengen. Rusland bestookte op zijn beurt het zuidoosten van Oekraïne. Er vielen 1 dode en 21 gewonden. De kans dat ook Nederland te maken krijgt met ernstige natuur- of bosbranden wordt steeds groter. De weersomstandigheden die het risico vergroten schuiven steeds verder naar het noorden. Het risico in ons land is de voorbije 10 jaar zowat verdubbeld ten opzichte van de 30 jaar daarvoor. Ook in België en Duitsland stijgt het risico. Vanwege de aanhoudende droogte zijn in Gelderland verschillende veerpontjes uit de vaart gehaald. De maatregel is het gevolg van de extreem lage waterstand van de Rijn en de Rijnarmen Waal en IJssel. De veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden is opgeschort, evenals de veerboot tussen Rhede en Rhederlaag die geen voetgangers en fietsers meer kan overzetten. Ook zijn de pontjes tussen Druten en Dodewaard en tussen Beuningen en Slijk-Ewijk uit de vaart gehaald. In Italië is na 9 jaar coma de 13-jarige Mattia Maestri overleden. De jongen raakte in coma na het eten van besmette rauwmelkse kaas. De zaak deed veel stof opwaaien en leidde tot ellenlange juridische procedures in Italië. Mattia werd in 2017 ernstig ziek nadat hij als kleuter rauwmelkse kaas had gegeten. Die was besmet met de E. coli-bacterie. De hoogste Italiaanse rechter oordeelde uiteindelijk dat er een direct verband was tussen de besmette kaas en de toestand van Mattia. 2 managers van het zuivelbedrijf werden veroordeeld wegens nalatigheid. Het weer. Vanuit het zuiden stroomt nog meer warme lucht het land binnen. Het kwik loopt op tot rond de 35 graden en er staat weinig wind. Daardoor voelt het drukkend warm. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De warmte zorgt voor uitdagingen bij drinkwaterbedrijf Brabant Water. Een tekort aan drinkwater dreigt niet, maar het is wel een grote uitdaging om alle inwoners op drukke momenten van water te voorzien. Woordvoerder Peiter Hiemstra meldt dat afgelopen weekend nog code geel van kracht was. Ons drinkwater komt diep uit de grond en daar is nog genoeg van. De moeilijkheid zit in de distributie, vooral op momenten dat iedereen veel water verbruikt, zoals 's ochtends en 's avonds. Het netwerk van zo'n 20.000 kilometer aan leidingen in Brabant staat onder hoge druk. Dat zorgt nu voor piekmomenten. De compleet vernieuwde Milieustraat van Laarbeek draait naar volle tevredenheid. Op zaterdag maken inwoners dankbaar gebruik van het fonkelnieuwe asfalt en de glanzende containers. Medewerker Rodriguez van Lierop onderschept handig een autoradio en benadrukt dat ook kringloopspullen welkom zijn. Beheerder Frans van der Heijden van Blink meldt dat afspraken lange rijen voorkomen. Op een drukke zaterdagochtend wachten hooguit een stuk of 7 auto's. Angela Kortoms uit Lieshout bracht al haar 2e lading groen afval na het snoeien. Veel mensen hebben het snoeiafval de afgelopen sluitingsperiode opgespaard. De Lieshoutse kermis strijkt dit jaar wederom neer op de heuvel. Van zaterdag 5 tot en met dinsdag 8 september is het dagelijks vanaf 2 uur geopend. Zwier in de draaimolen, schiet raak in de schiettent en geniet van snoep of oliebollen. Bij het Bavaria Brouwerijcafé en Bier en Broers is er een vol feestprogramma. Zaterdag 5 september Hollandse avond met muziek en surpriseact. Zondag 6 september Super Sunday met diverse DJ's en artiesten. Maandag 7 september Lieshout op volle toeren. Voor iedereen is er wat te doen. Voor meer nieuws kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Achter gitaar op deze maandagochtend met Iglin Eye Cherry en Save Tonight.
1: Ben van Riel.
0: De zon schijnt flink en er trekken wolkenvelden over. Het wordt vandaag zeer warm. 33, 34 op sommige plaatsen 35 graden.

Leuke, die plaatjes uit de jaren 70, je hoort ze nergens, maar wel hier bij OSR 920, de Tremolo's en Hello Buddy. Aha, hadden we ook nog een Crywolf. Dit is jouw favoriete radiostation, OSR 920.

0: Zo uit de discotheek gehaald met Robin Ress en Lala Kay en Got to Get and again Dave and Clark 5 and over. Tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Zoals altijd rij ik weer van hot naar haar. Altijd maar weer op weg naar weet ik waar naartoe. In mijn hoofd achtervolgen de beelden me van 7 meiden die ik onderweg heb leren kennen. 4 meiden die mij helemaal in hun bezit wilden nemen. 2 die mijn bloed wel konden drinken. En de 7e was slechts een vage kennis, tenminste, dat zei ze. Ik zucht en kijk voor me uit, de lange rechte weg af. Ik moet eindelijk eens wat rust zien te vinden, anders gaat het mis. Ik moet mijn hoofd eens leegmaken nu het nog kan, maar er spookt gewoon te veel in rond om ruimte te kunnen maken. Ergens onderweg stop ik in een stadje, Winslow in Arizona. Ik loop wat rond en sta stil op een hoek, kijkend naar het langsrijdende verkeer. Het is een mooi uitzicht hier, heb ik al snel in de gaten. Moet je daar eens zien, die meid in wat een Ford pick-up moet zijn. Mijn hemel, wat een meid. Mijn hart slaat over als ze langzamer gaat rijden om mij eens goed te bekijken. En terwijl ik haar aankijk, weet ik dat ik de strijd nu al aan het verliezen ben. Ach joh, zeg ik tegen mezelf, geef er nou maar aan toe. Want hoe anders kun je weten of zij jouw redding is? En ik kom hier toch nooit meer terug, dus wat kan er misgaan? Dus voor ik het weet, doet ze het portier open en stap ik in. En dus rijd ik opnieuw van hot naar haar. Dit keer met een geweldige meid die ik waarschijnlijk hierna nooit meer zal zien. Maar ja, zolang ze het zelf aan me vragen, kan ik er weinig tegen inbrengen, toch? En tot ik de enige ware liefde heb gevonden, moet ik het maar op deze manier doen. En hoe anders kan ik mezelf rustig houden? Als je altijd maar onderweg bent, wil je ook wel eens lekker onderuit zakken. Dus voordat het geluid van de eeuwig draaiende wielen me gek maakt, laat ik me redden door een leuke meid. Want ik moet toch ergens mijn rust zien te vinden.

0: Sobretti.
1: Big city.
0: Do a Sobretti.

Talking Heads, and she was een van de platen die je niet zo vaak hoort van de Talking Heads. Altijd is het Slippery People of Psycho Killer, maar dit was een vergeten plaatje van hun. And she was, Stol Hans hadden ook nog een Big City en ik zag je stiekem meezingen. Dat is zo'n tekst die blijft maar in je hoofd hangen. Ja. OSR 920, Muziekfabriek met nu Los Bravos, Black is Black.

0: met Grease.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar dat is overbodig om te vertellen, want dat weet volgens mij iedereen wel. John Travolta en Olivia Newton-John en Summer Nights, Alana Miles en Love Is. Dat zijn ze opvolger van Black Velvet. Tot het nieuws, Robert Plant, Big Law.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. PostNL heeft in de eerste helft van dit jaar 15% minder pakketten bezorgd dan in diezelfde periode vorig jaar. Er werden vooral minder pakketjes van Aziatische webwinkels bezorgd. Sinds 1 juli zijn die duurder geworden omdat er per product een heffing van 3 euro bovenop komt. De omzet van PostNL bleef met 1,6 miljard euro wel gelijk ten opzichte van diezelfde periode vorig jaar. Ook werden er 8% minder brieven en kaarten verstuurd. Het bezorgen daarvan is nog altijd niet winstgevend voor PostNL. Olieconcern Shell doet alle Europese wind- en zonneparken van de hand. De projecten in Italië, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk komen in handen van het Franse Total Energies. Shell gaat zich weer meer richten op fossiele brandstoffen. De verkoop zal naar verwachting eind dit jaar worden afgerond. Het olie- en gasconcern maakt niet bekend hoeveel geld er met de transactie gemoeid is. Het aantal hypotheekaanvragen is afgelopen maand licht gestegen. Het waren er ruim 50.000 en daarmee is juli tot nu toe de op één na drukste hypotheekmaand van het jaar. Opvallend is dat het grootste aantal hypotheken werd aangevraagd door alleenstaande huizenkopers. Die vormen daarmee nu de grootste groep hypotheekaanvragers met 17%. Huizenbezitters die hun hypotheek verhogen voor verbouwing waren voorheen in de meerderheid. Bij een Oekraïense droneaanval zijn zeker 8 doden gevallen. Opnieuw werd een magazijn getroffen van de Russische webwinkel Wildberries. Rusland zegt dat het 635 drones heeft neergehaald. Oekraïne voerde al tientallen aanvallen uit op vestigingen van Wildberries met als doel de oorlog tot bij de Russische consument te brengen. Rusland bestookte op zijn beurt het zuidoosten van Oekraïne. Er vielen 1 dode en 21 gewonden. Het weer. Vanuit het zuiden stroomt nog meer warme lucht het land binnen. Het kwik loopt op tot rond de 35 graden en er staat weinig wind. Daardoor voelt het drukkend warm. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De aanhoudende droogte in het werkgebied van A en Maas laat diepe sporen na. Waterstanden in sloten en beken dalen snel en sommige zijn zelfs volledig drooggevallen. Ook de grondwaterstanden zijn fors gedaald. Tegelijkertijd verslechtert de waterkwaliteit aanzienlijk. Blauwalgen floreren explosief en het waterleven lijdt zwaar onder deze omstandigheden. De vooruitzichten voor de komende weken bieden helaas weinig hoop. Het neerslagtekort zal verder toenemen. De gevolgen van deze langdurige droogte kunnen zelfs tot in het voorjaar merkbaar blijven. Een man is afgelopen vrijdagmiddag van zijn fiets geschopt en daarna achtergelaten aan de Pater van Elsenstraat in Gemert. 3 jonge daders reden na het incident door op hun fatbikes. De man fietste rond 2 uur 's middags door de straat toen de jongens vanuit de richting van de Kapelaanstraat kwamen. Zonder enige aanleiding schopten ze hem, waardoor hij viel. De politie doet een getuigenoproep en focust zich daarbij specifiek op 1 persoon. Een vrouw die direct na het incident naar het slachtoffer liep en verklaarde alles te hebben gezien. De Lieshoutse kermis strijkt dit jaar wederom neer op de heuvel. Van zaterdag 5 tot en met dinsdag 8 september is het dagelijks vanaf 2 uur geopend. Zwier in de draaimolen, schiet raak in de schiettent en geniet van snoep of oliebollen. Bij het Bavaria Brouwerijcafé en Bier en Broers is er een vol feestprogramma. Zaterdag 5 september Hollandse avond met muziek en surpriseact. Zondag 6 september Super Sunday met diverse DJ's en artiesten. Maandag 7 september Lieshout op volle toeren. Voor iedereen is er wat te doen. Voor meer nieuws kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
5: OSR.
6: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

Shakira, and Underneath Your Clothes. KLF en Justified and Ancient hadden we het vorige uur Robert Plant als laatste in het uur. Ach, ditmaal draaien we iets van Led Zeppelin. En dat heeft ook weer iets met Robert Plant natuurlijk. The Immigrant Song, hier op OSR.

Mijn hitje van een jaar of 30 geleden alweer. Mantronics en Got to Have Your Love, Honeybus and I Can't Let Maggie Go. Vandaag 3 augustus is het de dag dat Columbus vertrok naar Amerika. Dat deed hij in 1492. En het is de internationale dag van de watermeloen.

Ach, een graag geziene gast hier bij OSR 920. Vooral ook in de muziekfabriek Johnny Cash. And Because You're Mine, I Walk the Line. Technotronic and Pump Up the Jam. 3 augustus 1985. Het nudistenkamp bij Parkside Lake in Florida krijgt weer post. De bewoners van het kamp hadden daarvoor wel moeten afspreken dat ze gekleed de post in ontvangst zouden nemen. Of zich in ieder geval niet in een blootje aan de postbode te laten.

Hard en lekkere dansmuziek uit de jaren 70. Als je naar zo'n party toe gaat, jaren 70, 80, komt deze gegarandeerd voorbij. Foxy, Get Off, daar ook nog Angie Stone, Wish I Didn't Miss You. Zo direct na het nieuws, Leo van der Boom. Veel plezier met hem.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. PostNL heeft in de eerste helft van dit jaar 15% minder pakketten bezorgd. Er was vooral een daling te zien in het aantal pakketjes van Aziatische webshops. Die zijn sinds 1 juli duurder geworden door een heffing van 3 euro per product. PostNL had wel een ongeveer gelijke omzet, zo'n 1,6 miljard euro. Ook ging het flink minder met de brieven en kaarten. De bezorging daarvan kost PostNL meer dan het oplevert. Shell doet alle Europese wind- en zonneparken van de hand. De projecten in Italië, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk worden verkocht aan het Franse concern Total. Shell gaat zich weer meer concentreren op fossiele brandstoffen. Het olie- en gasconcern maakt niet bekend hoeveel geld er met de transactie gemoeid is. Naar verwachting wordt de verkoop eind dit jaar afgerond. Het aantal hypotheekaanvragen is de voorbije maand licht gestegen. Het waren er ruim 50.000 en daarmee was juli de op één na drukste hypotheekmaand van dit jaar. De alleenstaande huizenkopers maken nu het grootste deel uit van de aanvragers, 17%. Voorheen bestond het levend deel van de aanvragers uit huizenbezitters die hun hypotheek verhogen vanwege een verbouwing. In Rusland zijn zeker 8 doden gevallen na een Oekraïnse droneaanval. Opnieuw was een magazijn van de Russische webwinkel Wildberries het doelwit. Oekraïne wil met de vele aanvallen op die webwinkel de oorlog voelbaar maken bij de Russische burger. Rusland zegt dat het van de massale Oekraïnse aanval 635 drones heeft kunnen neerhalen. Rusland voerde ook aanvallen uit op het zuidoosten van Oekraïne. Daarbij vielen een dode en 21 gewonden. Het weer vanuit het zuiden stroomt meer warme en vochtige lucht het land binnen. Het voelt drukkend warm en het kwik loopt op tot rond de 35 graden bij weinig wind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De Lieshoutse kermis strijkt dit jaar wederom neer op de heuvel. Van zaterdag 5 tot en met dinsdag 8 september is het dagelijks vanaf 2 uur geopend. Zwier in de draaimolen, schiet raak in de schiettent en geniet van snoep of oliebollen. Bij het Bavaria Brouwerijcafé en Bier en Broers is er een vol feestprogramma. Zaterdag 5 september Hollandse avond met muziek en surpriseact. Zondag 6 september Super Sunday met diverse DJ's en artiesten. Maandag 7 september Lieshout op volle toeren. Voor iedereen is er wat te doen. De warmte zorgt voor uitdagingen bij drinkwaterbedrijf Brabant Water. Een tekort aan drinkwater dreigt niet, maar het is wel een grote uitdaging om alle inwoners op drukke momenten van water te voorzien. Woordvoerder Peter Hiemstra meldt dat afgelopen weekend nog code geel van kracht was. Ons drinkwater komt diep uit de grond en daar is nog genoeg van. De moeilijkheid zit in de distributie, vooral op momenten dat iedereen veel water verbruikt, zoals 's ochtends en 's avonds. Het netwerk van zo'n 20.000 kilometer aan leidingen in Brabant staat onder hoge druk. Dat zorgt nu voor piekmomenten. De aanhoudende droogte in het werkgebied van A en Maas laat diepe sporen na. Waterstanden in sloten en beken dalen snel en sommige zijn zelfs volledig drooggevallen. Ook de grondwaterstanden zijn fors gedaald. Tegelijkertijd verslechtert de waterkwaliteit aanzienlijk. Blauwalgen floreren explosief en het waterleven lijdt zwaar onder deze omstandigheden. De vooruitzichten voor de komende weken bieden helaas weinig hoop. Het neerslagtekort zal verder toenemen. De gevolgen van deze langdurige droogte kunnen zelfs tot in het voorjaar merkbaar blijven. Voor meer nieuws kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
5: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Broodje OSR.
2: Leo van den Boom.

Medeweek Bouwvak. Maandagmiddag, broodjongens er. Muziek tijdens de lunch van 12 tot 2 ben ik bij je. En dankjewel, Ben Verhiel zojuist. 3 uur lang de muziekfabriek en die is er morgen weer. People's Choice, daarmee begonnen we. Do it anyway, you wanna, op deze prachtige maandagmiddag. En dit is James Lloyd.

En of er mooie muziek maakt wat in Nederland. Chef Special, Fly Like Me. En Evanescence zat daar voor mij, Immortal. Wat een prachtig nummer is dat. Terug in de tijd met een oudje, zoals je gewend bent hier bij OZ 920. Dat doen we dit nou met een nummer van The Hunters.

24-7 hoor je muziek hier bij onze 9-2-0 en ook all night long. Dus Lionel Richie was dat. En zometeen gaan we luisteren naar de hoofdpunten uit het radio-nieuws van deze eerste maandag van de maand augustus. Fijn u te luisteren. Dit is OSN 920. En we doen ook nog de vierswachting erbij. Dus. En dat ziet er voor deze maandag fantastisch uit. Daarvoor nog één nummer. Dit is die hit van Mark Anthony.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. PostNL heeft in de eerste helft van dit jaar 15% minder pakketten bezorgd. Er was vooral een daling te zien in het aantal pakketjes van Aziatische webshops. Shell doet alle Europese wind- en zonneparken van de hand. De projecten in Italië, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk worden verkocht aan het Franse concern Total. Het aantal hypotheekaanvragen is de voorbije maand licht gestegen. Het waren er ruim 50.000. Daarmee was juli de op één na drukste hypotheekmaand van dit jaar. In Rusland zijn zeker 8 doden gevallen na een Oekraïnse droneaanval. Opnieuw was een magazijn van de Russische webwinkel Wildberries het doelwit. Het weer vanuit het zuiden stroomt meer warme en vochtige lucht het land binnen. Het voelt drukkend warm en het kwik loopt op tot rond de 35 graden bij weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

licht verteerbare muziek tijdens Broodjongens er. Op deze maandagmiddag, mocht je in de lunch begonnen zijn, eet smakelijk. Je hoorde het nog eenmaal, City to City, de hit van 1999 en The Road Ahead. Zometeen rocks, maar nu tijd voor de baby's, isn't it?

En we draaien de platen helemaal. The Darts, Come Back My Love. Daarvoor hadden we Solid Harmony in I'll Be There For You. Ik ben weer graag bij je terug voor deel 2 van Broodje Zeg. Dat zal zijn na het nieuws en het nieuws uit de regio van 1 uur. Laatste dit uur, Guaranteed. Dit is die prachtplaat van Eddie Vedder. En die man kennen we natuurlijk van Pearl Jam.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Het aantal mensen dat is omgekomen bij de bestorming van Ceuta vorige week is opgelopen tot 88, meldt het bestuur van de Spaanse exclave. De meeste van hen kwamen om door verdrinking. De doden vielen toen binnen korte tijd zo'n 40.000 migranten, vermoedelijk vooral Marokkanen, Ceuta binnendrongen. Velen van hen kwamen zwemmend. Er zijn ook berichten over mensen die van rotswanden zijn gevallen terwijl ze aan land probeerden te komen. Tenminste 5 vrouwen die door voormalig Harrods-eigenaar Mohammed Al-Fayed zijn misbruikt, zijn door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken formeel erkend als slachtoffers van moderne slavernij. Volgens persbureau PA Media worden er nog meer uitspraken verwacht. De vrouwen zijn slachtoffer geworden van mensenhandel. Honderden vrouwen hebben de in 2023 overleden Al-Fayed beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, misbruik en verkrachting. De 2 mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam moeten in november voor de rechter verschijnen. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad. Onder meer de woorden Stop the Human Traffic en Time to Wake Up werden aangebracht. De politie reed op het moment van de bekladding toevallig langs en kon 1 verdachte direct aanhouden. Later werd een 2e verdachte opgepakt terwijl hij het monument bekladde met lippenstift. De groei van de industrie in de eurozone is afgelopen maand verder aangetrokken, meldt marktonderzoeker S&P Global. De fabrieksproductie in het eurogebied steeg vorige maand in het snelste tempo in bijna 4,5 jaar. De onderzoekers spreken van een zomerse groeispurt. Fabrieken zouden vooral bezig zijn met het wegwerken van eerder opgelopen achterstanden. Vanaf de herfst ligt de fabrieksproductie naar verwachting weer lager. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De aanhoudende droogte in het werkgebied van A en Maas laat diepe sporen na. Waterstanden in sloten en beken dalen snel en sommige zijn zelfs volledig drooggevallen. Ook de grondwaterstanden zijn fors gedaald. Tegelijkertijd verslechtert de waterkwaliteit aanzienlijk. Blauwalgen floreren explosief en het waterleven lijdt zwaar onder deze omstandigheden. De vooruitzichten voor de komende weken bieden helaas weinig hoop. Het neerslagtekort zal verder toenemen. De gevolgen van deze langdurige droogte kunnen zelfs tot in het voorjaar merkbaar blijven. De warmte zorgt voor uitdagingen bij drinkwaterbedrijf Brabant Water. Een tekort aan drinkwater dreigt niet, maar het is wel een grote uitdaging om alle inwoners op drukke momenten van water te voorzien. Woordvoerder Peiter Hiemstra meldt dat afgelopen weekend nog code geel van kracht was. Ons drinkwater komt diep uit de grond en daar is nog genoeg van. De moeilijkheid zit in de distributie, vooral op momenten dat iedereen veel water verbruikt, zoals 's ochtends en 's avonds. Het netwerk van zo'n 20.000 kilometer aan leidingen in Brabant staat onder hoge druk. Dat zorgt nu voor piekmomenten. De compleet vernieuwde Milieustraat van Laarbeek draait naar volle tevredenheid. Op zaterdag maken inwoners dankbaar gebruik van het fonkelnieuwe asfalt en de glanzende containers. Medewerker Rodriguez van Lierop onderschept handig een autoradio en benadrukt dat ook kringloopspullen welkom zijn. Beheerder Frans van der Heijden van Blink meldt dat afspraken lange rijen voorkomen. Op een drukke zaterdagochtend wachten hooguit een stuk of 7 auto's. Angela Kortoms uit Lieshout bracht al haar 2e lading groen afval na het snoeien. Veel mensen hebben het snoeiafval de afgelopen sluitingsperiode opgespaard. Voor meer nieuws kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Broodje OSR.
3: Leo van den Boom.

van deel 2 van Broodjo zeggen deze maandagmiddag. Aretha Franklin, de uitvoering die we kennen uit de film van de Blues Brothers, Think. Welkom terug tot 2 uur muziek tijdens de lunch. En die boterham gaan we lekker beleggen met zometeen de Rolling Stones. Daarvoor nog eenmaal Dasha, haar hit van een jaartje 3 geleden. Dit is Austin.

Brandon Flowers en Crossfire. En daarvoor dus de Rolling Stones. Altijd leuk als die hier voorbij komen natuurlijk. En je hoorde nog eenmaal de Street Fighting Man. Tijd nu voor wat rock op de radio. Tijd voor Bon Jovi. Voor het gelijknamige album wat ze uitbrachten met succes. Nog eenmaal Keep the Faith op OSR 920.

60 jaar hits komen voorbij en uit de jaren 80 nog eenmaal King en Love and Pride. Zometeen de hoofdpunten uit het Radio Nieuws. Daarbij ook de weersverwachting voor deze maandag 3 augustus. Daarvoor nog een zomerhit. Het was een dikke hit in de jaren 70. Dit is Jesse Green en Nice and Slow.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Het aantal mensen dat is omgekomen bij de bestorming van Ceuta vorige week is opgelopen tot 88. De meeste van hen kwamen om door verdrinking. Tenminste 5 vrouwen die door voormalig Harrods-eigenaar Mohammed Al-Fayed zijn misbruikt, zijn door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken formeel erkend als slachtoffers van moderne slavernij. Volgens persbureau PA Media worden er nog meer uitspraken verwacht. De 2 mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam moeten in november voor de rechter verschijnen. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad. Onder meer de woorden Stop the Human Traffic en Time to Wake Up werden aangebracht. De groei van de industrie in de eurozone is afgelopen maand verder aangetrokken, meldt marktonderzoeker S&P Global. De fabrieksproductie in het eurogebied steeg vorige maand in het snelste tempo in bijna 4,5 jaar. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radio-nieuws op OSR 920.

0: The Empire State of Mind was dat van JZ en Alicia Keys. Prachtige stem heeft die dame. Deze ook trouwens. Linda Ronstadt, het duet met Aaron Neville. Dit is Don't Know Much.
1: Look at this face. I know the years are showing.

Arbica Iglesias en Tired of Being Sorry. En dat was alweer mijn aandeel voor deze maandag. Ja, zo snel gaat het. We gaan richting het nieuws van 2 uur en daarna verder met, oh, we zeggen de middag, met Peter Derksen en Martin Huivers. Fijne dag nog. Morgen ben ik weer graag bij u terug voor een nieuwe aflevering van Broodje OSR. En de laatste plaats.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Het aantal mensen dat is omgekomen bij de bestorming van Ceuta vorige week is opgelopen tot 88, meldt het bestuur van de Spaanse exclave. De meeste van hen kwamen om door verdrinking. De doden vielen toen binnen korte tijd zo'n 40.000 migranten, vermoedelijk vooral Marokkanen, Ceuta binnendrongen. Velen van hen kwamen zwemmend. Er zijn ook berichten over mensen die van rotswanden zijn gevallen terwijl ze aan land probeerden te komen. Tenminste 5 vrouwen die door voormalig Harrods-eigenaar Mohammed Al-Fayed zijn misbruikt, zijn door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken formeel erkend als slachtoffers van moderne slavernij. Volgens persbureau PA Media worden er nog meer uitspraken verwacht. De vrouwen zijn slachtoffer geworden van mensenhandel. Honderden vrouwen hebben de in 2023 overleden Al-Fayed beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, misbruik en verkrachting. De 2 mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam moeten in november voor de rechter verschijnen. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad. Onder meer de woorden Stop the Human Traffic en Time to Wake Up werden aangebracht. De politie reed op het moment van de bekladding toevallig langs en kon 1 verdachte direct aanhouden. Later werd een 2e verdachte opgepakt terwijl hij het monument bekladde met lippenstift. En het Pacifische eiland Nauru heeft officieel de naam veranderd naar Nauero. Daarmee keert het op 2 na kleinste land ter wereld terug naar de traditionele naam. De naam Nauru dateert uit de koloniale periode. Eind 19e eeuw werd het gekoloniseerd door Duitsland en later werd het eiland bestuurd door Australië. In 1968 werd het een onafhankelijke republiek. Er wonen 12.000 mensen op Nauero. Het land dreigt te verdwijnen door de stijgende zeespiegel. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De Lieshoutse kermis strijkt dit jaar wederom neer op de heuvel. Van zaterdag 5 tot en met dinsdag 8 september is het dagelijks vanaf 2 uur geopend. Zwier in de draaimolen, schiet raak in de schiettent en geniet van snoep of oliebollen. Bij het Bavaria Brouwerijcafé en Bier en Broers is er een vol feestprogramma. Zaterdag 5 september Hollandse avond met muziek en surpriseact. Zondag 6 september Super Sunday met diverse DJ's en artiesten. Maandag 7 september Lieshout op volle toeren. Voor iedereen is er wat te doen. De aanhoudende droogte in het werkgebied van A en Maas laat diepe sporen na. Waterstanden in sloten en beken dalen snel en sommige zijn zelfs volledig drooggevallen. Ook de grondwaterstanden zijn fors gedaald. Tegelijkertijd verslechtert de waterkwaliteit aanzienlijk. Blauwalgen floreren explosief en het waterleven lijdt zwaar onder deze omstandigheden. De vooruitzichten voor de komende weken bieden helaas weinig hoop. Het neerslagtekort zal verder toenemen. De gevolgen van deze langdurige droogte kunnen zelfs tot in het voorjaar merkbaar blijven. Een man is afgelopen vrijdagmiddag van zijn fiets geschopt en daarna achtergelaten aan de Pater van Elsenstraat in Gemert. 3 jonge daders reden na het incident door op hun fatbikes. De man fietste rond 2 uur 's middags door de straat toen de jongens vanuit de richting van de Kapelaanstraat kwamen. Zonder enige aanleiding schopten ze hem, waardoor hij viel. De politie doet een getuigenoproep en focust zich daarbij specifiek op 1 persoon. Een vrouw die direct na het incident naar het slachtoffer liep en verklaarde alles te hebben gezien. Voor meer nieuws kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

Abra We Belong. Joe Cocker in duet met Jennifer Lawrence. En die laatste ging ook ooit in duet met Bill Medley. Met die hele grote hit I've Had The Time Of My Life, weet je nog? En daarvoor Fats Small en Turnaround.

De zomer op je radio hier bij OZEG. Shake and you know I love you to such a time. OZEG in de middag en het is bloedheet buiten tot maximaal 35 graden vanmiddag nog in de regio. REM komt eraan. Everybody Hurts na deze van Bruno Mars. Oh my, so

Cliff Richard en Summer Holiday. En ja, voor de zon hoef je in elk geval niet uit te wijken naar het buitenland. Want ook hier in Nederland prachtig zomerweer. En vandaag en morgen is het hitteplan weer ingesteld. Code geel voor heel Nederlands. OZ19 de Lucia is onderweg. Clap your hands. En de drie J's geloven in het leven. Ook die hoor je zometeen hier op de zender bij OZ. Eerst is dit de Police. Wrapped around your finger.

0: Goedemiddag. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.
1: OSR in de middag. OSR in de middag.

bepaal je eigen koers, geloof in jezelf en geniet van de kleine dingen. Geloven in het leven, dat waren de heren van de 3 J's op OSR 920. Zoals gezegd, code geel vandaag en morgen in heel Nederland. En vandaag ook tropische hitte in Nederland. 34, 35 graden in deze regio. De zon laat zich flink zien vandaag. Er trekken wel wat wolkenvelden over. De matige wind komt uit verschillende richtingen. Vanavond blijft het ook nog lang heet. En het wordt bovendien ook een stuk vochtiger. Waardoor het vanavond klam en benauwd kan aanvoelen. In de vochtige lucht kan een lokale bui vallen. Maar meestal blijft het wel droog. Morgen dinsdag dan wordt het ook erg heet en benauwd. Na zon en wolken stijgt morgen in de middag de kans op onweersbuien toe. En vanaf woensdag is het een paar dagen minder heet. Nou, gelukkig maar. Zonnige muziek nu op de radio op deze maandagmiddag van Alvaro Soler. Dit is Mañana.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers, ACDC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt, maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: deze hadden we al lang niet meer gehoord op de radio. Raymond van het Goede Woud en Je veux l'amour. Zometeen nog Imagine Dragons, Natural en het Radio Nieuws en de Regio Break komt eraan.
1: I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. In het Limburgse dorp Oostrum woedt een natuurbrand. Volgens L1 Nieuws zijn brandweereenheden uit verschillende provincies en regio's ter plaatse. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur zich verspreidt tot over het nabijgelegen spoor. De veiligheidsregio Limburg-Noord vraagt mensen om weg te blijven uit het gebied en de hulpdiensten de ruimte te geven. Er rijden vanwege de bluswerkzaamheden geen treinen tussen Nijmegen en Venray. Rijkswaterstaat zet de stuwen in de Nederrijn bij het Gelderse dorp Driel helemaal open. De waterstand aan beide kanten van het stuwcomplex is vrijwel gelijk, waardoor de kering volgens Rijkswaterstaat geen peilregulerende functie meer heeft. De stuw bij Driel staat bekend als de kraan van Nederland. Het is volgens Rijkswaterstaat voor het eerst dat de stuwen in Driel volledig worden opengezet als gevolg van de extreem lage waterstand. De Rijn heeft nog nooit zo laag gestaan. Afgelopen weekend is ruim 170 keer melding gemaakt van discriminatie rondom World Pride in Amsterdam. Ook vorig weekend, tijdens de start van World Pride, was dat het geval. De cijfers laten volgens organisatie Rita zien dat veel LHBT-plussers zich nog altijd onveilig voelen in de openbare ruimte. De meldingen kwamen veelal van mensen die onderweg waren van en naar Pride-evenementen. Volgens Rita werden mensen uitgescholden, bespuugd of op straat lastiggevallen. En het Pacifische eiland Nauru heeft officieel de naam veranderd naar Nauru. Daarmee keert het op twee na kleinste land ter wereld terug naar de traditionele naam. De naam Nauru dateert uit de koloniale periode. Eind 19e eeuw werd het gekoloniseerd door Duitsland en later werd het eiland bestuurd door Australië. In 1968 werd het een onafhankelijke republiek. Er wonen 12.000 mensen op Nauru. Het land dreigt te verdwijnen door de stijgende zeespiegel. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Een man is afgelopen vrijdagmiddag van zijn fiets geschopt en daarna achtergelaten aan de Pater van Elsenstraat in Gemert. Drie jonge daders reden na het incident door op hun fatbikes. De man fietste rond 2 uur 's middags door de straat toen de jongens vanuit de richting van de Kapelaanstraat kwamen. Zonder enige aanleiding schopten ze hem, waardoor hij viel. De politie doet een getuigenoproep en focust zich daarbij specifiek op één persoon. Een vrouw die direct na het incident naar het slachtoffer liep en verklaarde alles te hebben gezien. De aanhoudende droogte in het werkgebied van A en Maas laat diepe sporen na. Waterstanden in sloten en beken dalen snel en sommige zijn zelfs volledig drooggevallen. Ook de grondwaterstanden zijn fors gedaald. Tegelijkertijd verslechtert de waterkwaliteit aanzienlijk. Blauwalgen floreren explosief en het waterleven lijdt zwaar onder deze omstandigheden. De vooruitzichten voor de komende weken bieden helaas weinig hoop. Het neerslagtekort zal verder toenemen. De gevolgen van deze langdurige droogte kunnen zelfs tot in het voorjaar merkbaar blijven. De warmte zorgt voor uitdagingen bij drinkwaterbedrijf Brabant Water. Een tekort aan drinkwater dreigt niet, maar het is wel een grote uitdaging om alle inwoners op drukke momenten van water te voorzien. Woordvoerder Peter Hiemstra meldt dat afgelopen weekend nog code geel van kracht was. Ons drinkwater komt diep uit de grond en daar is nog genoeg van. De moeilijkheid zit in de distributie, vooral op momenten dat iedereen veel water verbruikt, zoals 's ochtends en 's avonds. Het netwerk van zo'n 20.000 kilometer aan leidingen in Brabant staat onder hoge druk. Dat zorgt nu voor piekmomenten. Voor meer nieuws kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 regiobreek.
4: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
5: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag.

Michael Jackson, They Don't Care About Us. En daarvoor om de hitte maar eens te benadrukken van deze dag. Billy Idol en Hot in the City. Ozer en Negendeel met de middagshow. Ozer in de middag. Ik ben nog bij je tot 4 uur vanmiddag. Met nu Laura Jansen.

Mozer 920 met ook de vergeten hitjes op de radio. Jonathan Richman en de Mother of Lovers. Getting Ready was een enorme wereldhit. Ja. Zometeen nog Lincoln, Think About It. En eerst nieuwe muziek van eigen bodem. Somio, Free for Another Day.

Lincoln Owens en Think About It. En ja, heb jij al eens nagedacht om lid te worden van onze alsmaar groter wordende vriendenclub van OZR? Voor meer informatie of jezelf aanmelden, ga naar de site ozer920.nl en word ook lid van de vriendenclub van OZR. Zometeen op de radio, Ilse de Lange, I Still Cry. En deze ken je nog wel, ze kwam uit Limburg, de classics, Sunshine Baby.

Weer zo'n lekker vergeten plaatje op de radio van Redbone in dit geval. Come and get your love. Maandagmiddag zit alweer in een nieuwe maand. Het is maandag 3 augustus. En heb jij nog vakantie? Nou, geniet er maar. En ben je misschien alweer aan het werk? Nou, wij slepen jij nog wel even door je zware eerste werkdag heen van deze week. Zometeen Louis Armstrong, What a Wonderful World. En de nieuwe U2, zo met Martin Garrix, Fireflies. Ook zometeen. Eerst is dit Rob de Nijs, Huis in de Zon.

Martin Garrix, hij ging de uitdaging aan met de heren van U2, of was het misschien net als om Fireflies? Ik dank jou voor luisteren. Straks na 4 uur, dan gaat deze show onverminderd verder met Martin Huybers, deel 2 van OZR in de middag. Ik wens jou nog een fijne maandag. Graag tot morgen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. In het Limburgse dorp Oostrum woedt een natuurbrand. Volgens L1 Nieuws zijn brandweereenheden uit verschillende provincies en regio's ter plaatse. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur zich verspreidt tot over het nabijgelegen spoor. De veiligheidsregio Limburg-Noord vraagt mensen om weg te blijven uit het gebied en de hulpdiensten de ruimte te geven. Er rijden vanwege de bluswerkzaamheden geen treinen tussen Nijmegen en Venray. Rijkswaterstaat zet de stuwen in de Nederrijn bij het Gelderse dorp Driel helemaal open. De waterstand aan beide kanten van het stuwcomplex is vrijwel gelijk, waardoor de kering volgens Rijkswaterstaat geen peilregulerende functie meer heeft. De stuw bij Driel staat bekend als de kraan van Nederland. Het is volgens Rijkswaterstaat voor het eerst dat de stuwen in Driel volledig worden opengezet als gevolg van de extreem lage waterstand. De Rijn heeft nog nooit zo laag gestaan. Afgelopen weekend is ruim 170 keer melding gemaakt van discriminatie rondom World Pride in Amsterdam. Ook vorig weekend, tijdens de start van World Pride, was dat het geval. De cijfers laten volgens organisatie Rita zien dat veel LHBT-plussers zich nog altijd onveilig voelen in de openbare ruimte. De meldingen kwamen veelal van mensen die onderweg waren van en naar Pride-evenementen. Volgens Rita werden mensen uitgescholden, bespuugd of op straat lastiggevallen. En de uitlatingen van Sophie Straat tijdens festival Best Kept Secret zijn niet strafbaar. Die conclusie trekt het Openbaar Ministerie in reactie op aangifte die tegen de zangeres waren gedaan. Sophie Straat vroeg tijdens haar optreden in juni witte mannen naar achteren te gaan om meer ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Er is volgens het OM geen sprake van groepsbelediging of het aanzetten tot haat, discriminatie en geweld. Deze conclusie trok het meldpunt discriminatie ook al. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De aanhoudende droogte in het werkgebied van A en Maas laat diepe sporen na. Waterstanden in sloten en beken dalen snel en sommige zijn zelfs volledig drooggevallen. Ook de grondwaterstanden zijn fors gedaald. Tegelijkertijd verslechtert de waterkwaliteit aanzienlijk. Blauwalgen floreren explosief en het waterleven lijdt zwaar onder deze omstandigheden. De vooruitzichten voor de komende weken bieden helaas weinig hoop. Het neerslagtekort zal verder toenemen. De gevolgen van deze langdurige droogte kunnen zelfs tot in het voorjaar merkbaar blijven. De warmte zorgt voor uitdagingen bij drinkwaterbedrijf Brabant Water. Een tekort aan drinkwater dreigt niet, maar het is wel een grote uitdaging om alle inwoners op drukke momenten van water te voorzien. Woordvoerder Peiter Hiemstra meldt dat afgelopen weekend nog code geel van kracht was. Ons drinkwater komt diep uit de grond en daar is nog genoeg van. De moeilijkheid zit in de distributie, vooral op momenten dat iedereen veel water verbruikt, zoals 's ochtends en 's avonds. Het netwerk van zo'n 20.000 kilometer aan leidingen in Brabant staat onder hoge druk. Dat zorgt nu voor piekmomenten. Een man is afgelopen vrijdagmiddag van zijn fiets geschopt en daarna achtergelaten aan de Pater van Elsenstraat in Gemert. Drie jonge daders reden na het incident door op hun fatbikes. De man fietste rond 2 uur 's middags door de straat toen de jongens vanuit de richting van de Kapelaanstraat kwamen. Zonder enige aanleiding schopten ze hem, waardoor hij viel. De politie doet een getuigenoproep en focust zich daarbij specifiek op één persoon. Een vrouw die direct na het incident naar het slachtoffer liep en verklaarde alles te hebben gezien. Voor meer nieuws kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
4: Dit programma wordt u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.
0: Martin Huibers.

0: Vergat, want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Mo, en dat heb jij gedaan. Dat betekende destijds haar grote doorbraak in 2021. Alweer een paar jaar terug en het is nu een van de populairste Nederlandstalige artiesten, kunnen we stellen. Welkom in OSR in de middag, deel 2 in de nieuwe maand. Het is augustus, 3 augustus alweer. En dit is tot 6 uur deel 2 van OSR in de middag met Maroon 5.

destijds de Engelse inzending van het Eurovisie Songfestival voor Katrina and the Waves. En daarmee wisten ze dan ook het Songfestival te winnen. Love, Shine a Light en van de Maroon 5 met This Love. Op overzeg 920, tijd voor wat rap. Hier zijn Sugar Hill Gang en de Rapper's Delight. I said a hit.

Eraser, de band van Andy Bell en Vince Clark, die we eerder kennen van Depeche Mode. En ook van Yazoo. En ze zongen samen Sometimes. En we hadden de boyband uit Nashville, beter bekend als Otto. Oftewel On The Outside, met de nummer Why Me. Dit is Joe Tex, Ain't Gonna Bump No More.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. In het Limburgse dorp Oostrum woedt een natuurbrand. De veiligheidsregio Limburg-Noord vraagt mensen om weg te blijven uit het gebied en de hulpdiensten de ruimte te geven. Rijkswaterstaat zet de stuwen in de Nederrijn bij het Gelderse dorp Driel helemaal open. Het is volgens Rijkswaterstaat voor het eerst dat de stuwen in Driel volledig worden opengezet als gevolg van de extreem lage waterstand. Afgelopen weekend is ruim 170 keer melding gemaakt van discriminatie rondom World Pride in Amsterdam. De meldingen kwamen veelal van mensen die onderweg waren van en naar Pride-evenementen. En de uitlatingen van Sophie Straat tijdens festival Best Kept Secret zijn niet strafbaar. Die conclusie trekt het Openbaar Ministerie in reactie op aangifte die tegen de zangeres waren gedaan. Sophie Straat vroeg tijdens haar optreden in juni witte mannen naar achteren te gaan om meer ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Beleef de hits. OSR 920.
2: Little girl, pick yourself up. Don't blame the world. So you screwed up. We're gonna

Ook muziek uit Noorwegen op OZEG in de middag met Maria Mena en All This Time. Muziek uit de hitparades van dit ogenblik. De laatste nieuwe single van Alex Warren en de Fever Dream. How do

0: Muziek uit het grijze hitverleden van Chris Andrews. Jaren 60 was dat. And to whom it concerns. En we hadden de plaat met de ingebouwde presentator erin. Chaka Khan, Chaka Khan. I feel for you. Even Jury en de Blockheads of Power zeg. Hit me with your rhythm stick.
1: In the deserts of Sudan. And the gardens of Japan. From Milan.

Ja, wat krijg je ervan als je plotseling moet remmen zonder het te overzien? Ray en Anita, oftewel Tour Limited met de Maximum Overdrive. We hadden Even Jury in de Blockheads en Hit Me With Your Rhythm Sticks. Die was muziek van de Stereophonics. Have a nice day.

Ja, dat is hij op zijn bijna bejaarde leeftijd nog steeds. A real wild one. Iggy Pop was dat. En de Stereophonics hadden met Have a Nice Day. We gaan zo meteen luisteren naar de nieuwsberichten van 5 uur en het streeknieuws. Maar voor die tijd iets Duits van Matthias Reim. Verdammt, ich lieb dich.

0: Dit programma werd u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Bij een Oekraïense droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn zeker 6 doden gevallen. Dat meldt de regio-gouverneur. Onder de overledenen zijn 3 kinderen. Zeker 40 anderen raakten gewond. Eerder vandaag werden op de door Rusland bezette Krim ook al 4 doden gemeld door een nachtelijke Oekraïense droneaanval. Daar zouden volgens de gouverneur brokstukken zijn neergekomen van een drone. Bij de Brabantse plaats Rosmalen is een grote natuurbrand uitgebroken. Dat meldt de veiligheidsregio. Informatie over de inzet van de brandweer en mogelijke gevolgen voor omwonenden kon de brandweer nog niet geven. Er woedt ook een grote natuurbrand bij het Limburgse Venray. Of de bluswerkzaamheden daar impact hebben op het blussen van de brand in Rosmalen is onduidelijk. In heel Nederland geldt momenteel fase 2 voor het natuurbrandrisico. Dat is het hoogste niveau. Een ex-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van de verkrachting van een 28-jarige vrouw. Volgens de rechter is er te weinig bewijs om de 36-jarige man, die inmiddels ontslagen is, te veroordelen. Vast staat dat er seksueel contact is geweest tussen de twee, de man stelt met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat zij tijdens haar slaap is verkracht. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van 3 jaar tegen de politieagent geëist. En de uitlatingen van Sophie Straat tijdens festival Best Kept Secret zijn niet strafbaar. Die conclusie trekt het Openbaar Ministerie in reactie op aangifte die tegen de zangeres waren gedaan. Sophie Straat vroeg tijdens haar optreden in juni witte mannen naar achteren te gaan om meer ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Er is volgens het OM geen sprake van groepsbelediging of het aanzetten tot haat, discriminatie en geweld. Deze conclusie trok het meldpunt discriminatie ook al. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De compleet vernieuwde Milieustraat van Laarbeek draait naar volle tevredenheid. Op zaterdag maken inwoners dankbaar gebruik van het fonkelnieuwe asfalt en de glanzende containers. Medewerker Rodriguez van Lierop onderschept handig een autoradio en benadrukt dat ook kringloopspullen welkom zijn. Beheerder Frans van der Heijden van Blink meldt dat afspraken lange rijen voorkomen. Op een drukke zaterdagochtend wachten hooguit een stuk of 7 auto's. Angela Kortoms uit Lieshout bracht al haar tweede lading groen afval na het snoeien. Veel mensen hebben het snoeiafval de afgelopen sluitingsperiode opgespaard. De aanhoudende droogte in het werkgebied van A en Maas laat diepe sporen na. Waterstanden in sloten en beken dalen snel en sommige zijn zelfs volledig drooggevallen. Ook de grondwaterstanden zijn fors gedaald. Tegelijkertijd verslechtert de waterkwaliteit aanzienlijk. Blauwalgen floreren explosief en het waterleven lijdt zwaar onder deze omstandigheden. De vooruitzichten voor de komende weken bieden helaas weinig hoop. Het neerslagtekort zal verder toenemen. De gevolgen van deze langdurige droogte kunnen zelfs tot in het voorjaar merkbaar blijven. De Lieshoutse kermis strijkt dit jaar wederom neer op de heuvel. Van zaterdag 5 tot en met dinsdag 8 september is het dagelijks vanaf 2 uur geopend. Zwier in de draaimolen, schiet raak in de schiettent en geniet van snoep of oliebollen. Bij het Bavaria Brouwerijcafé en Bier en Broers is er een vol feestprogramma. Zaterdag 5 september Hollandse avond met muziek en surpriseact. Zondag 6 september Super Sunday met diverse DJ's en artiesten. Maandag 7 september Lieshout op volle toeren. Voor iedereen is er wat te doen. Voor meer nieuws kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920
5: Regiobreek.
6: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

0: Ja, time goes by so slowly. Madonna heeft nou duidelijk problemen met op tijd te komen. Ze kan niet zo goed klok lezen waarschijnlijk. En dat is allemaal tijdens het optreden in de AFAS het afgelopen weekend, waar ze een uurtje te laat verscheen voor een half uur optreden. Welkom terug in het laatste uur overzeg in de middag op deze bloedhete maandagmiddag met muziek van Leo Sayer en de Orchard Road.
1: Tell the truth.

Muziek uit de hedendaagse hitparades Miles, Smith en Dal Horn met Drive Safe. En van de Leo Sayer met The Orchard Road. Hier is Ryan Shaw en Do the 45. 45.

En ze scoorde al eens een wereldhit met The End of the Road. Deze is mogelijk nog groter, Boys to Men. And I'll Make Love to You. En wilde Eruption met The One Way Ticket. Zometeen gaan we even luisteren naar de hoogtepunten van het nieuws. Maar eerst wat fake nieuws van Frank Varian en zijn mannen Milli Vanilli. Girl, I'm gonna miss you.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Bij een Oekraïense droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn zeker 6 doden gevallen. Eerder vandaag werden op de door Rusland bezette Krim ook al 4 doden gemeld door een nachtelijke Oekraïense droneaanval. Bij de Brabantse plaats Rosmalen is een grote natuurbrand uitgebroken. Dat meldt de veiligheidsregio. Informatie over de inzet van de brandweer en mogelijke gevolgen voor omwonenden kon de brandweer nog niet geven. Een ex-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van de verkrachting van een 28-jarige vrouw. Volgens de rechter is er te weinig bewijs om de 36-jarige man, die inmiddels ontslagen is, te veroordelen. En de uitlatingen van Sophie Straat tijdens festival Best Kept Secret zijn niet strafbaar. Die conclusie trekt het Openbaar Ministerie in reactie op aangifte die tegen de zangeres waren gedaan. Sophie Straat vroeg tijdens haar optreden in juni witte mannen naar achteren te gaan om meer ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Melody Safka stond al in 1969 op het Woodstock Festival als vervanger van de Incredible String Bands die weigerden om in de regen op te treden. Het werd een heel groot succes. 2 jaar geleden is ze helaas overleden. Ze deed het dit keer samen met de Edwin Hawkins Singers en het heet Lay Down. Hier is Kensington en The Whittles. Yeah,

Knocking on Heaven's Door. Een nummer dat werd geschreven door Bob Dylan en gebruikt in de film Pat Garrett and Billy the Kid. En ook de uitvoering van Guns N' Roses werd voor een film gebruikt. The Days of Thunder. Het film van Tom Cruise die ging over de NASCAR races. En we hadden Pink met Just Like a Pill. Hier was Mike Anthony. And Why Can't We Live Together? What the world?

Stapleton en You Should Probably Leave. En tot zover OSR in de middag. Straks na 6 uur start het avondprogramma De Avond Door met Tom Holland. Ik wens je een hele fijne avond en graag tot morgen. En we hebben nog Bobby Goldsboro.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Een 20-jarige man uit Bergen op Zoom is gisteravond aangehouden in een onderzoek naar terrorisme. De verdachte zou in contact staan met mensen van de Afghaanse tak van Islamitische Staat die aansturen op het plegen van aanslagen. Hij wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. De man zit in volledige beperkingen, wat wil zeggen dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Bij een Oekraïense droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn zeker 6 doden gevallen. Dat meldt de regio-gouverneur. Onder de overledenen zijn 3 kinderen. Zeker 40 anderen raakten gewond. Eerder vandaag werden op de door Rusland bezette Krim ook al 4 doden gemeld door een nachtelijke Oekraïense droneaanval. Daar zouden volgens de gouverneur brokstukken zijn neergekomen van een drone. Bij de Brabantse plaats Rosmalen is een grote natuurbrand uitgebroken. Dat meldt de veiligheidsregio. Informatie over de inzet van de brandweer en mogelijke gevolgen voor omwonenden kon de brandweer nog niet geven. Er woedt ook een grote natuurbrand bij het Limburgse Venray. Of de bluswerkzaamheden daar impact hebben op het blussen van de brand in Rosmalen is onduidelijk. In heel Nederland geldt momenteel fase 2 voor het natuurbrandrisico. Dat is het hoogste niveau. Een ex-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van de verkrachting van een 28-jarige vrouw. Volgens de rechter is er te weinig bewijs om de 36-jarige man, die inmiddels ontslagen is, te veroordelen. Vast staat dat er seksueel contact is geweest tussen de twee. De man stelt met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat zij tijdens haar slaap is verkracht. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van 3 jaar tegen de politieagent geëist. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De Lieshoutse kermis strijkt dit jaar wederom neer op de heuvel. Van zaterdag 5 tot en met dinsdag 8 september is het dagelijks vanaf 2 uur geopend. Zwier in de draaimolen, schiet raak in de schiettent en geniet van snoep of oliebollen. Bij het Bavaria Brouwerijcafé en Bier en Broers is er een vol feestprogramma. Zaterdag 5 september Hollandse avond met muziek en surpriseact. Zondag 6 september Super Sunday met diverse DJ's en artiesten. Maandag 7 september Lieshout op volle toeren. Voor iedereen is er wat te doen. De warmte zorgt voor uitdagingen bij drinkwaterbedrijf Brabant Water. Een tekort aan drinkwater dreigt niet, maar het is wel een grote uitdaging om alle inwoners op drukke momenten van water te voorzien. Woordvoerder Peiter Hiemstra meldt dat afgelopen weekend nog code geel van kracht was. Ons drinkwater komt diep uit de grond en daar is nog genoeg van. De moeilijkheid zit in de distributie, vooral op momenten dat iedereen veel water verbruikt, zoals 's ochtends en 's avonds. Het netwerk van zo'n 20.000 kilometer aan leidingen in Brabant staat onder hoge druk. Dat zorgt nu voor piekmomenten. De compleet vernieuwde Milieustraat van Laarbeek draait naar volle tevredenheid. Op zaterdag maken inwoners dankbaar gebruik van het fonkelnieuwe asfalt en de glanzende containers. Medewerker Rodriguez van Lierop onderschept handig een autoradio en benadrukt dat ook kringloopspullen welkom zijn. Beheerder Frans van der Heijden van Blink meldt dat afspraken lange rijen voorkomen. Op een drukke zaterdagochtend wachten hooguit een stuk of 7 auto's. Angela Kortoms uit Lieshout bracht al haar tweede lading groen afval na het snoeien. Veel mensen hebben het snoeiafval de afgelopen sluitingsperiode opgespaard. Voor meer nieuws kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. De avond door.
1: Tom Holland.

droomstart voor een groep. Ze maken een eerste singeltje en ze scoren meteen een wereldhit. De band heette Europe met The Final Countdown. En zo begonnen wij deze maandagavond eerste uurtje van de avond door. We zijn er uiteraard, zoals je ons gewend bent, tot aan 10 uur. En daarna tijd voor wereldkoelers en voor de nacht begint. Hier is Take That, Everything Changes But You.

Dus ik denk, het is even de hitparade niet gehaald. Maar wel leuk om een keer te horen, hoor. Het was een tipparade plaatje van de band The Chairman of the Board. Nummer heet Give Me Just a Little More Time. And I'll Take That and Everything Changes But You. Shania Twain, heel vaak de hitparade gehaald, ook met deze plaat. Hier is ze met Catching.

Afkomstig uit de Scandinavië. Ze maken lekkere muziek. Ze staan in de hitparade. Ze noemen zich Bauza. En dat nummer heette Magnetic. En daarvoor hadden Shania Twain en Kaching. Joe Jackson, Indiana Casual. Prachtig.

Hot and Cold, dat waren de baseballs. En daarvoor de Charlie Daniels Band. Onze eendagsvliegende The Devil Went Down to Georgia. Er staat een hele leuke zomerse plaat in mijn playlist. Van twee groepen waarvan ik nooit verwacht had dat ze ooit iets samen zouden doen. Maar je ziet wel, de wonders in de wereld niet uit. Namelijk U2 tezamen met de Buena Vista Social Club. En dat is natuurlijk ook niet de eerste, de beste. Hun versie van I Still Haven't Found What I'm Looking For.

zo klonk dat lekker mono in de jaren 60. Jeff Beck met Hi Ho, Silver Lining voor de Boystown Gang en Ain't No Mountain High Enough. Chicago, Transit Authority, zo heet ze. In het begin daarna hebben ze gewoon gezegd van doe maar Chicago, dat is allemaal zo moeilijk. Dit was een van hun allereerste grote hits. 25 or 624.

Maar op zo'n maandagavond, mocht je net je boterhammetje binnen hebben of je waren mee net wat je om 6 uur eet, dan dit lekker muziekje erbij. Molokko met Sing It Back en voor Chicago brengt dan weer het einde van het eerste uur van de avond door. Maar dan graag morgenavond weer om 6 uur en zometeen veel plezier met Kees van Kooi. Uit de hitparade, Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De natuurbrand in natuurgebied Rosmolen in Noord-Limburg heeft inmiddels 21 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle en wordt juist aangewakkerd door de wind. De brandweer legt nu een stoplijn aan om te voorkomen dat de vlammen zich verder verspreiden. 3 helikopters van Defensie helpen mee met blussen. Door de brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Nijmegen en Venray, omdat de vlammen aan beide kanten van de spoorlijn door het gebied te zien zijn. De tientallen boeren die donderdag met zo'n 80 tractoren een snelweg blokkeerden, krijgen daarvoor waarschijnlijk geen boete. Want volgens de politie waren de kentekens van de tractoren afgeplakt, waardoor de bestuurders niet kunnen worden geïdentificeerd. De actie zorgde voor een file van ruim 4 kilometer op de A35 bij Almelo. Het afplakken van kentekens is wel verboden, maar de politie zegt dat handhaving in dit geval niet mogelijk is. De demonstratie was gericht tegen de stikstofplannen van het kabinet. In het zuidoosten van Nederland is het vandaag op meerdere plekken warmer geworden dan 35 graden. En daarmee is het regionale hitterecord uit 2020 geëvenaard met voor de 7e keer een dag boven de 35 graden. In Maastricht was het 35,5 graad, de hoogste temperatuur van vandaag. Volgens Weer Online komen zulke extreem hete dagen steeds vaker voor door de verandering van het klimaat. Het landelijke dagrecord voor 3 augustus staat op 36,6 graden en dateert uit 1986. En in Denemarken is de vernieuwde langere dienstplicht ingegaan. Vandaag zijn ongeveer 1600 militairen begonnen aan hun diensttijd van 11 maanden in plaats van de 4 van voorheen. Voor het eerst geldt de dienstplicht ook voor vrouwen. Denemarken breidt zijn krijgsmacht uit vanwege de oorlog in Oekraïne, de Russische dreiging en de oplopende spanningen in het Arktisch gebied. Later deze maand worden er voor het eerst ook Deense dienstplichtigen ingezet op Groenland ter verdediging. Het weer, het blijft nog lang boven de 25 graden. Er kan vanavond en in de nacht een regen- of onweersbui vallen, met name in het zuidoosten. 'S Nachts blijft het 19 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De warmte zorgt voor uitdagingen bij drinkwaterbedrijf Brabant Water. Een tekort aan drinkwater dreigt niet, maar het is wel een grote uitdaging om alle inwoners op drukke momenten van water te voorzien. Woordvoerder Peter Hiemstra meldt dat afgelopen weekend nog code geel van kracht was. Ons drinkwater komt diep uit de grond en daar is nog genoeg van. De moeilijkheid zit in de distributie, vooral op momenten dat iedereen veel water verbruikt, zoals 's ochtends en 's avonds. Het netwerk van zo'n 20.000 kilometer aan leidingen in Brabant staat onder hoge druk. Dat zorgt nu voor piekmomenten. Een man is afgelopen vrijdagmiddag van zijn fiets geschopt en daarna achtergelaten aan de Pater van Elsenstraat in Gemert. 3 jonge daders reden na het incident door op hun fatbikes. De man fietste rond 2 uur 's middags door de straat toen de jongens vanuit de richting van de Kapelaanstraat kwamen. Zonder enige aanleiding schopten ze hem, waardoor hij viel. De politie doet een getuigenoproep en focust zich daarbij specifiek op 1 persoon. Een vrouw die direct na het incident naar het slachtoffer liep en verklaarde alles te hebben gezien. De aanhoudende droogte in het werkgebied van A en Maas laat diepe sporen na. Waterstanden in sloten en beken dalen snel en sommige zijn zelfs volledig drooggevallen. Ook de grondwaterstanden zijn fors gedaald. Tegelijkertijd verslechtert de waterkwaliteit aanzienlijk. Blauwalgen floreren explosief en het waterleven lijdt zwaar onder deze omstandigheden. De vooruitzichten voor de komende weken bieden helaas weinig hoop. Het neerslagtekort zal verder toenemen. De gevolgen van deze langdurige droogte kunnen zelfs tot in het voorjaar merkbaar blijven. Voor meer nieuws kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
4: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.

van 7 uur. En ik heet je van harte welkom. Dit is deel 2 van jouw avond door op OZ920. Hoop dat je de maandag een klein beetje goed bent doorgekomen. Want het was wel een klein beetje warm. Maar goed, airco, nou noem alles maar op. Draaien overuren. En wij zorgen voor de leukste muziek voor jou. Dit is Britney Spears.

Tegenwoordig rijdt bijna niemand meer op gewoon een kaart of op zicht of wat dan ook. Nee, men vaart blindelings op de navigatie in de auto. Nou, een 74-jarige man in België, in Blankenberg geweld te verstaan, kwam dat een beetje duur te staan, want het navigatiesysteem zei ga rechts, deed die man netjes en voordat hij twist, stond hij op een hele lange trap en zijn auto stond vast.

Ik was gisteren eventjes in Amsterdam. Even kijken naar de botenparade. Nou, achteraf gezien beter niet kunnen doen, denk ik. Want het was warm en heel druk, maar wel leuk om te zien. En het leuke is dat ze dat muziek van Camilo, Samba de Janeiro, vanaf een boot draaide. Vandaar dat ik hem even weer uit de kast heb gehaald. En het publiek stond toch behoorlijk te swingen.

Je kon duidelijk horen waar de Roots lagen. Ze kwamen uit de jaren 80 in een band terecht, genaamd The Revolution, van die kleine man, Prince. En die heeft ook dit nummer voor hun geschreven. En zij speelde daar basgitaar en op het percussie. Dit is Marvin Gaye.

En met deze leuke van Tuinbox, de hoogste tijd om afscheid van je te nemen voor deze maandag. Blijf lekker luisteren. Zometeen mijn twee collega's met de voortzetting van de avond door. En tussen 10 en 12 natuurlijk voor de nacht begint. En ook nog een mooie nacht voor de boeg met heel veel leuke muziek. Kortom, 24 uur per dag. OZ 920. Tot morgen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Werknemers in de havens van Amsterdam, Rotterdam, Vlissingen en Terneuzen staken op 4 september uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens vakbond FNV worden er tussen 11:15 en 19:00 s'avonds geen schepen behandeld. Vervoerders moeten daarom rekening houden met flinke vertragingen bij het laden en lossen van die schepen. De staking is onderdeel van een serie acties van de vakbonden. Op 9 september gaat het openbaar vervoer plat. Twee mensen zijn in de Verenigde Staten overleden na een uitbraak van een parasiet die in verband wordt gebracht met besmette ijsbergsla. Er zijn al duizenden mensen ziek geworden en bijna 200 belanden in het ziekenhuis. De meeste besmettingen zijn in de staat Michigan gemeld. De uitbraak werd aanvankelijk gekoppeld aan fastfoodketen Taco Bell, maar dat verband is nog niet bewezen. De Amerikaanse toezichthouder onderzoekt de besmettingsbron nu bij een groenteleverancier uit Mexico. De natuurbrand in natuurgebied Rosmolen in Noord-Limburg heeft inmiddels 21 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle en wordt juist aangewakkerd door de wind. De brandweer legt nu een stoplijn aan om te voorkomen dat de vlammen zich verder verspreiden. 3 helikopters van Defensie helpen mee met blussen. Door de brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Nijmegen en Venray, omdat de vlammen aan beide kanten van de spoorlijn door het gebied te zien zijn. En de leider van de Spaanse exclave Ceuta beschuldigt Marokko ervan de massale toestroom van migranten te hebben aangemoedigd of mogelijk gemaakt. Volgens hem kwamen daarbij zeker 88 mensen om het leven. Ook de Spaanse inlichtingendiensten denken dat de Marokkaanse grensbewaking tekort is geschoten. Maar Marokko wijst juist naar misinformatie op sociale media als oorzaak van de massale oversteek. Ondertussen bespreken de EU-ministers de situatie nu tijdens een videospoedoverleg. Het weer, het blijft nog lang boven de 25 graden. Er kan vanavond en in de nacht een regen- of onweersbui vallen, met name in het zuidoosten. 'S Nachts blijft het 19 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Op landgoed Krooi in Aarle-Riksel vond 3 dagen lang de tuin- en huisbeurs plaats. Bezoekers konden slenteren langs kramen met woon- en tuindecoraties, kleding, hoeden, sieraden, wijn, kruiden en tuinmeubels. Regelmatig was er een modeshow. De familie van Aarle uit Aarle-Riksel was goed vertegenwoordigd. Vader en dochter Nicole demonstreerden het klompenmaken, een ambacht dat al 5 generaties in de familie wordt doorgegeven. Dochter Marcia verkocht lekkernijen bij haar kraam van snoeperij Jantje. Ook was er muziek en aan de inwendige mens was gedacht. De organisatie gaf aan dat er zeker een volgende editie volgt. In het Boerenbondsmuseum in Geemert staan zondag 9 augustus de ambachten van mandenvlechten en stoelenmatten centraal. Mandenvlechten of mandenmaken was in het begin van de vorige eeuw een vertrouwd beeld in dorpen en op markten. De mandenmaker trok met handkar of te voet door de streek, beladen met een toren van vlechtwerk, van boodschappenmanden en broodmanden tot stevige oogstmanden voor op het land. Ook het ambacht van de stoelenmatter kent een lange geschiedenis. Het museum is zondag open van 1 tot 5. De deadline voor het aanvragen van toeslagen over 2025 is verruimd met 4 maanden. Huurtoeslag, zorgtoeslag en kindergebonden budget over vorig jaar kan nog tot en met 31 december 2026 worden aangevraagd. Na afloop van het jaar kan nog een heel jaar gecheckt worden of je recht hebt op toeslagen en deze zo nodig aanvragen. Ook heeft hij de gelegenheid om toeslagen aan te vragen op basis van de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2025 die veel mensen deze zomermaanden ontvangen. Ondernemers met uitstel voor hun belastingaangifte kunnen nog toeslagen aanvragen tot de datum waarop het uitstel loopt. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in 1 keer via 1 betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door. Peter Boer.

Ja, goede vraag voor deze dame. Alison Moyet en Is This Love? En vroeger zat ze nog bij een ander bandje met Yazoo toen de tijd. Met Vince Clark samen. En toen zongen ze ook al Don't Go. Het is altijd wel een beetje twijfelachtig of dat de liefde daar echt wel aanwezig was, zou ik bijna zeggen.

die maakt er wel een feestje van, hoor. Ook bij hem in de huiskamer, geloof ik. Cheerio, je hoort het hier bij OSR 920. En dit is Liam Rimes. Je kent hem nog van die enorme grote hit uit de film Coyote Ugly. Zong ze Can't Fight the Moonlight. Maar nu zingt ze net wat rustiger aan.

kwam uit Duitsland, hè? Dit, ja, wat een succes, hè? Die Dieter Bolle met zijn vriendje samen. En You're My Heart, You're My Soul. Het was een van de eerste hits van Modern Talking. Ik ben altijd in de war. Is het nou deze of You Can Win If You Want? Een van die twee was de eerste. Moet ik nog eens uit gaan zoeken. We gaan door met de grootste hits aller tijden. Zometeen de Editors en Smokers Outside the Hospital Doors. Maar eerst deze van The Who en Happy Jack.

1961, dus 3 augustus 63 voor de laatste keer. De Nederlandse maatschappij, platenmaatschappij Polygram, die koopt op 3 augustus 1993 Motown Records voor $325 miljoen over van een Amerikaanse investeringsmaatschappij. Dit is $61 miljoen meer dan het bedrag dat Berry Gordy ervoor kreeg, de oprichter van Motown. Die verkocht het in 1988 en toen werd dus Motown, een Nederlands bedrijf eigenlijk, hè? Ja, Polydor, Nederlands, komt van Philips. Het sprookjeshuwelijk tussen Wendy van Dijk en Xander de Buissonnier gaat op 3 augustus niet door in 2002. In een verklaring laat Wendy weten dat zij tot dit besluit is gekomen omdat Xander meermaals ontrouw is geweest. Dan hebben we nog de verjaardagen van vandaag natuurlijk. Dan wil jij weten, wie zijn de jarig vandaag? Nou, we hebben onder andere Martin Sheen op de verjaardagskalender staan. De acteur en de vader van Charlie Sheen. En James Hetfield, die kennen we.

Volgens mij zijn de dames en heren van Hoeve Vornik op vakantie geweest en hebben ze buitenlandse talen geleerd. Por favor. Ja, dat zingen ze anders nooit natuurlijk, hè. En daarvoor de jarige Spinderella samen met de vriendinnetjes Salt en Peppa. En Let's Talk About Sex, een van de grote hits. In ieder geval één hit waar ze in genoemd werd, hè. Spinderella. Hey. En nu gaan we even springen op muziek van Liquido. Dit is Narcotic.

Nou, voel je dat broeierige gevoel bij deze plaat? Kenneth Heat en On The Road Again. Een beetje het gevoel wat ik tegenwoordig dagelijks heb als ik onderweg ben voor mijn werk. Want in de werkbus is de airco kapot. Ja, dat is ook een beetje broeierig gevoel wat je dan overhoudt. Hè? Nou goed, genoeg over mij. Zullen we het eens over Petro hebben? Die is zometeen na 9 uur bij je. Veel plezier.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In de duinen bij Overveen in Noord-Holland woedt sinds deze avond een brand. Uit voorzorg is een deel van een camping ontruimd en de brandweer is bezig met blussen. Ook in de duinen bij Goede Reden in Zuid-Holland is brand uitgebroken. Daar breidt het vuur zich snel uit en zijn al veel brandweermensen en materieel ingezet. Gisteren was er ook al een duinbrand bij Katwijk. Die heeft een flink deel van de natuur in de as gelegd. EU-ambassadeurs hebben in een spoedoverleg gesproken over de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De lidstaten vragen de Europese Commissie om de situatie nauwlettend te volgen en om te controleren of de meeste migranten inderdaad zijn teruggekeerd naar Marokko. Ook willen de landen lessen trekken om een nieuwe crisis te voorkomen. Morgen overleggen de EU-buitenlandministers verder over de zaak. Ceuta beschuldigt Marokko ervan de migranten te hebben aangemoedigd. Werknemers in de havens van Amsterdam, Rotterdam, Vlissingen en Terneuzen staken op 4 september uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens vakbond FNV worden er tussen 11:15 en 19:00 s'avonds geen schepen behandeld. Vervoerders moeten daarom rekening houden met flinke vertragingen bij het laden en lossen van die schepen. De staking is onderdeel van een serie acties van de vakbonden. Op 9 september gaat het openbaar vervoer plat. En de brandweer denkt nog zeker 6 tot 8 uur te moeten blussen bij de natuurbrand in natuurgebied de Rosmolen in Limburg, die nu al 21 hectare in de as heeft gelegd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. De brandweer legt nu een stoplijn aan om te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. 3 helikopters van Defensie helpen mee met blussen. Door de brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Nijmegen en Venray vanwege vlammen aan beide kanten van het spoor. Het weer, het blijft nog lang boven de 25 graden. Er kan vanavond en in de nacht een regen- of onweersbui vallen, met name in het zuidoosten. 'Snachts blijft het 19 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Voormalige camping De Rooie As in Handel opent half volgend jaar onder een andere naam en telt dan 280 nieuwe vakantiewoningen. Onder de naam Nor Family Resort en met als verhuurder de organisatie Belvilla wordt er een punt gezet achter een verleden van uitstel, rechtszaken, verval, overnames en vertraging in de plannen. Meldt het Eindhovens Dagblad. Er komen vakantiewoningen, een waterpartij van in totaal 20.000 vierkante meter, het centrumgebouw van het resort met daarin onder meer een zwembad, een bowlingbaan, een restaurant, een supermarkt en een binnenspeeltuin. Het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk heeft in de zomerperiode geen avondopeningstijden. Dit geldt voor de woensdagen 5, 12 en 19 augustus. De balies op de woensdagen zijn vanaf 12:30 gesloten en de receptie vanaf 5:00. Op de andere dagen is het gemeentehuis normaal geopend. Dat is op maandag, dinsdag en donderdag tot 5:00 en op vrijdag tot 12:30. Cafetaria De Koperenhoren in De Mortel heeft zondag na 23 jaar definitief haar deuren gesloten. De belangrijkste reden is de gezondheid van uitbaatster Rachel, voor wie het werk fysiek te zwaar is geworden. Ook stijgende kosten en een tekort aan personeel speelden mee. Een afscheidsborrel vond al eerder plaats. In het dorp verdwijnt daarmee de laatste frietent. Eerder sloten al de supermarkt en binnenkort ook het café. Op de plek van De Koperenhoren worden 19 kleinere appartementen gebouwd. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
4: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
1: Petro Leenders.

Donna Summer, Bad Girls. Wat een artiest. Ze is veel te vroeg overleden. Jazeker, daar zijn we het allemaal over eens. Welkom bij het laatste gedeelte de avond door. Hier is Iggy Pop en Kate Pearson. Hier is Candy. It's a rainy afternoon.

Emotions, muziek van eigen bodem. Why don't you take it? En Shaggy hoorde je ook. Hey, sexy lady. En hier is Afrojack samen met David Guetta op OSN 90. Hier is Hero.

John Anderson. Ja, de ene helft van John en Vangelis, inderdaad. Hold on to love, zong hij voor ons. En Afrojack was erbij met David Guetta. Zongen ze Hero voor ons. Straks Tensie hier op de radio, maar eerst deze Buddy Guy. Mustang Sally.

even rustig aan met de weer, hè? Dat is ook wel lekker. Zeker. Debbie Gibson, Foolish Beat, zong zij voor ons hier op OSN 920. En Good Morning Church hoorden we ook van 10cc. En kik je die straks op de radio, maar eerst deze Boston hier op OSN 920. De mooiste muziek. More Than a Feeling.

even paardrijden, zeg ik dan altijd. Ja, in galop. Johnny Layton, Johnny Remember Me hier. En Kiki D, die was erbij. En we gaan even een hele mooie Yesterday Has Gone. Ja, dat klopt, als een bus. Niks tegenin te brengen. Cupid's Inspiration op OSR 920.

Blood, Sweat and Tears, Spinning Wheel op de radio. En we gaan zo langzaam op naar 10 uur. En dat wil zeggen straks na 10 uur. Voor de nacht begint op de radio. Ik wens je er heel veel plezier in, wat mij betreft. Ja, morgen dan zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde zender, zoals ze dat wel zo zeggen. Dat was trouwens lang geleden, ja. The Farm, all together now. Graag tot morgen, dag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het Amerikaanse techbedrijf Apple stapt opnieuw naar de rechter vanwege een Britse eis om toegang te krijgen tot versleutelde gebruikersgegevens. De Britse regering wil dat Apple toegang geeft tot versleutelde cloud backups van gebruikers, maar het bedrijf verzet zich daartegen vanwege zorgen over de privacy en beveiliging van persoonlijke gegevens. De Britse overheid vindt de toegang soms nodig voor onderzoeken naar zware criminaliteit en terrorisme. De rechtszaak draait om de bescherming van online privacy. In de duinen bij Overveen in Noord-Holland woedt sinds deze avond een brand. Uit voorzorg is een deel van een camping ontruimd en de brandweer is bezig met blussen. Ook in de duinen bij Goede Reede in Zuid-Holland is brand uitgebroken. Daar breidt het vuur zich snel uit en zijn al veel brandweermensen en materieel ingezet. Gisteren was er ook al een duinbrand bij Katwijk. Die heeft een flink deel van de natuur in de as gelegd. EU-ambassadeurs hebben in een spoedoverleg gesproken over de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De lidstaten vragen de Europese Commissie om de situatie nauwlettend te volgen en om te controleren of de meeste migranten inderdaad zijn teruggekeerd naar Marokko. Ook willen de landen lessen trekken om een nieuwe crisis te voorkomen. Morgen overleggen de EU-buitenlandministers verder over de zaak. Ceuta beschuldigt Marokko ervan de migranten te hebben aangemoedigd. En de brandweer denkt nog zeker 6 tot 8 uur te moeten blussen bij de natuurbrand in natuurgebied de Rosmolen in Limburg, die nu al 21 hectare in de as heeft gelegd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. De brandweer legt nu een stoplijn aan om te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. 3 helikopters van Defensie helpen mee met blussen. Door de brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Nijmegen en Venray vanwege vlammen aan beide kanten van het spoor. Het weer, het blijft nog lang boven de 25 graden. Er kan vanavond en in de nacht een regen- of onweersbui vallen, met name in het zuidoosten. 'S Nachts blijft het 19 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. De 19-jarige Koen Kandelaars uit Handel is de eerste ethische hacker die de beveiliging van de NOS heeft weten te doorbreken. Al van jongs af aan is hij gefascineerd door hacken. Hij vindt het interessant om systemen binnen te dringen en uit te zoeken waar de beveiliging tekortschiet, zegt hij in het Eindhovens Dagblad. In zijn vrije tijd test hij bedrijven. Hij zoekt kwetsbaarheden en meldt die bij de betreffende organisatie. Dat wordt responsible disclosure genoemd. Een hacker geeft een bedrijf de kans om een probleem op te lossen. Kandelaars vond bij de NOS uiteindelijk 11 kwetsbaarheden. Schade had in de miljoenen euro's kunnen lopen, zegt hij. In het Boerenbondsmuseum in Geemert staan zondag 9 augustus de ambachten van mandenvlechten en stoelenmatten centraal. Mandenvlechten of mandenmaken was in het begin van de vorige eeuw een vertrouwd beeld in dorpen en op markten. De mandenmaker trok met handkar of te voet door de streek, beladen met een toren van vlechtwerk, van boodschappenmanden en broodmanden tot stevige oogstmanden voor op het land. Ook het ambacht van de stoelenmatter kent een lange geschiedenis. Het museum is zondag open van 1 tot 5. Voormalige camping De Rooie As in Handel opent half volgend jaar onder een andere naam en telt dan 280 nieuwe vakantiewoningen. Onder de naam Nor Family Resort en met als verhuurder de organisatie Belvilla wordt er een punt gezet achter een verleden van uitstel, rechtszaken, verval, overnames en vertraging in de plannen, meldt het Eindhovens Dagblad. Er komen vakantiewoningen, een waterpartij van in totaal 20.000 vierkante meter, het centrumgebouw van het resort met daarin onder meer een zwembad, een bowlingbaan, een restaurant, een supermarkt en een binnenspeeltuin. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint.
0: Berend Koenders.

Muziek van de Eric Clapton, My Father's Eyes en Westlife, Ain't That a Kick in the Head. Hey, welkom. Dit is Voor de Nacht Begint. Ja, we zijn er tot aan middernacht.

Nico en Vincent, Am I Wrong? Dat brengt ons eerst al albumtrack. En is er gelijk eentje van 10cc van het album The Essential. Wat gaan we draaien? I'm Mandy, Fly Me. Terug te vinden trouwens, The Essential 10cc. Maar dan is er nog een subtitel bij het album I'm Not In Love.

0: The World Is Such a Lovely Day. Tijd voor album van de week. En ook dit keer is het een zogeheten country Americana plaat. Goed, ik heb het toch onlangs al eens een keer uitgelegd wat het inhoudt. Nou, nog even uitleggen wie dat we hebben. Kacey Musgraves. We gaan draaien Abilene van het album Middle of Nowhere. Het is een nieuw album.
1: Album van de week.

Muziek van Level 42. Die hebben zoveel mooie plaatjes gemaakt. Ik denk dat ze nog bestaan, maar ik weet het niet zeker. Want de laatste tijd weer niks van gehoord. Een paar jaar geleden waren ze nog in Nederland. Hier is Danny Vera en The Wait.

Muziek van de Detroit Animals en Feel the Knee. Als albumtrek van dit uur is er eentje van Akda en Munnik. Waarvan het album op voorraad, live album. Alhoewel, ik hoor niet zoveel publiek misschien. Hadden ze geen publiek microfoons aanstaan. Dat zou zomaar kunnen. Album uit 1999, hier is Laat Me Slapen.

Muziek van Benson Boone en The Time of My Life. Nieuwe plaat. En ook nog MC Charlie, The Real McCoy en Love and Devotion. We gaan op naar het Radio Nieuws en Regio Break. Allereerst nog Grace Jones, Pull Up the Bumper.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. Het Amerikaanse techbedrijf Apple stapt opnieuw naar de rechter vanwege een Britse eis om toegang te krijgen tot versleutelde gebruikersgegevens. De Britse regering wil dat Apple toegang geeft tot versleutelde cloud-backups van gebruikers, maar het bedrijf verzet zich daartegen vanwege zorgen over de privacy en beveiliging van persoonlijke gegevens. De Britse overheid vindt de toegang soms nodig voor onderzoeken naar zware criminaliteit en terrorisme. De rechtszaak draait om de bescherming van online privacy. EU-ambassadeurs hebben in een spoedoverleg gesproken over de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De lidstaten vragen de Europese Commissie om de situatie nauwlettend te volgen en om te controleren of de meeste migranten inderdaad zijn teruggekeerd naar Marokko. Ook willen de landen lessen trekken om een nieuwe crisis te voorkomen. Morgen overleggen de EU-buitenlandministers verder over de zaak. Ceuta beschuldigt Marokko ervan de migranten te hebben aangemoedigd. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer: er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Cafetaria De Koperen Horen in De Mortel heeft zondag na 23 jaar definitief haar deuren gesloten. De belangrijkste reden is de gezondheid van uitbaatster Rachel, voor wie het werk fysiek te zwaar is geworden. Ook stijgende kosten en een tekort aan personeel speelden mee. Een afscheidsborrel vond al eerder plaats. In het dorp verdwijnt daarmee de laatste frietent. Eerder sloten al de supermarkt en binnenkort ook het café. Op de plek van De Koperen Horen worden 19 kleinere appartementen gebouwd. Het gemeentehuis Laarbeek in Beekendonk heeft in de zomerperiode geen avondopeningstijden. Dit geldt voor de woensdagen 5, 12 en 19 augustus. De balies op de woensdagen zijn vanaf 12:30 gesloten en de receptie vanaf 5:00. Op de andere dagen is het gemeentehuis normaal geopend. Dat is op maandag, dinsdag en donderdag tot 5:00 en op vrijdag tot 12:30. De deadline voor het aanvragen van toeslagen over 2025 is verruimd met 4 maanden. Huurtoeslag, zorgtoeslag en kindergebonden budget over vorig jaar kan nog tot en met 31 december 2026 worden aangevraagd. Na afloop van het jaar kan nog een heel jaar gecheckt worden of je recht hebt op toeslagen en deze zo nodig aanvragen. Ook geeft het de gelegenheid om toeslagen aan te vragen op basis van de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2025 die veel mensen deze zomermaanden ontvangen. Ondernemers met uitstel voor hun belastingaangifte kunnen nog toeslagen aanvragen tot de datum waarop het uitstel loopt. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

viel in het kader van de nieuwe Deutsche Welle deze Geiers Toetsvloek en de Brutto Sociaal Product. We begonnen met Johnny Nash en Rock Me Baby. Gelijk door met Hey Mario, Johnny Orchestra Rodriguez.

Nirvana and the Man Who Sold the World. Eerst albumtrack voor de deur. Na het applaus, dat wordt er eentje van Barbara Streisand. Evergreen, Love Theme from a Star is Born. Terug te vinden op het album The Essential Barbara Streisand uit 2002.

Bluff met Omarm en Earth, Wind & Fire. Dan nu een albumtrack. Wat gaan we draaien? Nou, eentje die lijkt net of er iets, een simpele synthesizer opgestart wordt. Maar toch bij het liedje. Hier zijn de Chillouts. For God's sake, give me more power to the people. Dr. Willow, het creators album. Dat kwam uit in 2006.

Muziek van Crispian St. Peters. You Were On My Mind. Dan verder met Roy Gallagher. Hier is de Bullfrog Blues. Het is een live registratie.

Muziek van Morgan Wallen en Love Somebody. Laatste albumtrack voor vandaag. Wordt er eentje van Eric Burdon. The Best of Eric Burdon and War, zo heet het album. Spill the Wine is het liedje. Het album kwam uit in 1995.

Muziek van East 17. Oh ja, eens even kijken. Maar zo heet het. It's alright. Oké. Dan gaan wij deze warme studio verlaten. Want het programma zit erop. Zometeen non-stop muziek tot aan 7 uur. Ik wens je een fijne nacht.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten, die allemaal door democraten worden bestuurd, vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer, kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. De 19-jarige Koen Kandelaars uit Handel is de eerste ethische hacker die de beveiliging van de NOS heeft weten te doorbreken. Al van jongs af aan is hij gefascineerd door hacken. Hij vindt het interessant om systemen binnen te dringen en uit te zoeken waar de beveiliging tekortschiet, zegt hij in het Eindhovens Dagblad. In zijn vrije tijd test hij bedrijven. Hij zoekt kwetsbaarheden en meldt die bij de betreffende organisatie. Dat wordt responsible disclosure genoemd. Een hacker geeft een bedrijf de kans om een probleem op te lossen. Kandelaars vond bij de NOS uiteindelijk 11 kwetsbaarheden. Schade had in de miljoenen euro's kunnen lopen, zegt hij. Cafetaria De Koperen Horen in De Mortel heeft zondag na 23 jaar definitief haar deuren gesloten. De belangrijkste reden is de gezondheid van uitbaatster Rachel, voor wie het werk fysiek te zwaar is geworden. Ook stijgende kosten en een tekort aan personeel speelden mee. Een afscheidsborrel vond al eerder plaats. In het dorp verdwijnt daarmee de laatste frietent. Eerder sloten al de supermarkt en binnenkort ook het café. Op de plek van De Koperhoren worden 19 kleinere appartementen gebouwd. In het Boerenbondsmuseum in Geemert staan zondag 9 augustus de ambachten van mandenvlechten en stoelenmatten centraal. Mandenvlechten of mandenmaken was in het begin van de vorige eeuw een vertrouwd beeld in dorpen en op markten. De mandenmaker trok met handkar of te voet door de streek, beladen met een toren van vlechtwerk, van boodschappenmanden en broodmanden tot stevige oogstmanden voor op het land. Ook het ambacht van de stoelenmatter kent een lange geschiedenis. Het museum is zondag open van 1 tot 5. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten die allemaal door democraten worden bestuurd vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer: kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel op Omroep Peelrand. Cafetaria De Koperen Horen in De Mortel heeft zondag na 23 jaar definitief haar deuren gesloten. De belangrijkste reden is de gezondheid van uitbaatster Rachel, voor wie het werk fysiek te zwaar is geworden. Ook stijgende kosten en een tekort aan personeel speelden mee. Een afscheidsborrel vond al eerder plaats. In het dorp verdwijnt daarmee de laatste frietent. Eerder sloten al de supermarkt en binnenkort ook het café. Op de plek van De Koperen Horen worden 19 kleinere appartementen gebouwd. In het Boerenbondsmuseum in Geemert staan zondag 9 augustus de ambachten van mandenvlechten en stoelenmatten centraal. Mandenvlechten of mandenmaken was in het begin van de vorige eeuw een vertrouwd beeld in dorpen en op markten. De mandenmaker trok met handkar of te voet door de streek, beladen met een toren van vlechtwerk, van boodschappenmanden en broodmanden tot stevige oogstmanden voor op het land. Ook het ambacht van de stoelenmatter kent een lange geschiedenis. Het museum is zondag open van 1 tot 5. De deadline voor het aanvragen van toeslagen over 2025 is verruimd met 4 maanden. Huurtoeslag, zorgtoeslag en kindergebonden budget over vorig jaar kan nog tot en met 31 december 2026 worden aangevraagd. Na afloop van het jaar kan nog een heel jaar gecheckt worden of je recht hebt op toeslagen en deze zo nodig aanvragen. Ook geeft het de gelegenheid om toeslagen aan te vragen op basis van de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2025 die veel mensen deze zomermaanden ontvangen. Ondernemers met uitstel voor hun belastingaangifte kunnen nog toeslagen aanvragen tot de datum waarop het uitstel loopt. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

Zijn eten haalt hij uit de muur. De eenzaamheid die drijft hem voort. Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten die allemaal door democraten worden bestuurd vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege 2 dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer: kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. De deadline voor het aanvragen van toeslagen over 2025 is verruimd met 4 maanden. Huurtoeslag, zorgtoeslag en kindergebonden budget over vorig jaar kan nog tot en met 31 december 2026 worden aangevraagd. Na afloop van het jaar kan nog een heel jaar gecheckt worden of je recht hebt op toeslagen en deze zo nodig aanvragen. Ook geeft het de gelegenheid om toeslagen aan te vragen op basis van de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2025 die veel mensen deze zomermaanden ontvangen. Ondernemers met uitstel voor hun belastingaangifte kunnen nog toeslagen aanvragen tot de datum waarop het uitstel loopt. Op landgoed Krooi in Aarderiksel